0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de paar duizend migranten die nog op Ceuta zijn na de bestorming eind juli. De meeste migranten zijn teruggekeerd, maar Spanje wil dat de grensbewakingsdienst Frontex helpt om iedereen die nog over is te identificeren. Die hulp werd Spanje eerder al aangeboden, maar tot nu toe weigerden ze dat. Een team van Nederlandse speurhonden gaat in Suriname helpen zoeken naar de verdwenen filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween 2 weken geleden onderweg naar een vergadering. Zijn auto werd al wel teruggevonden, maar die was helemaal uitgebrand en begraven. De politie heeft een verdachte op het oog en die wordt nog gezocht. Olivia Rodrigo organiseert vandaag in Californië een speciaal all-female festival voor het goede doel. En dat heeft al voordat het begonnen is ruim 8,5 miljoen euro opgehaald. Dat geld wordt verdeeld onder 10 organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Op het festival treden alleen maar vrouwelijke artiesten op. En in Amerika is een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt door immigratiedienst ICE. Hij woonde al sinds 2019 in Amerika en dat mocht ook jarenlang omdat hij een visum had. Maar dat was verlopen en toch besloot hij te blijven. Hij was zelf groot fan van ICE. Hij vond dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten hebben. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken buien over het land. Overdag is het wisselvallig, later gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: De Verenigde Staten heeft meer dan 65 miljard vaten olie van Venezuela gekocht. President Trump noemt de deal op zijn social media historisch en hij zegt dat de prijs aan de pomp in Amerika flink omlaag zal gaan. Venezuela is ook blij met de deal. Zij kunnen het geld goed gebruiken voor de wederopbouw van het land. Bij een christelijk festival in Engeland is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. Bij het ongeluk raakten 6 anderen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie doet nog onderzoek hoe het bord los heeft kunnen raken. Het festival hebben ze voorlopig stilgelegd. De populaire Oekraïense defensieminister Fedorov, die in juli werd ontslagen, gaat werken voor Italië. Hij gaat helpen technologie te ontwikkelen voor moderne oorlogsvoering. De Italiaanse defensieminister bood hem deze baan na zijn ontslag aan. Hij blijft wel gewoon in Oekraïne wonen. Olivia Rodrigo heeft met haar festival Voor het is begonnen al ruim 8,5 miljoen dollar opgehaald. Op het festival treden alleen maar vrouwen op. De opbrengst gaat ook naar organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Olivia Rodrigo heeft laten weten heel dankbaar te zijn dat er nu al zoveel gedoneerd is. En dan het weer van Weer Online. De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar is het ook wel wat vaker droog. En het wordt vandaag niet veel warmer dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Iran zegt dat het land de controle heeft over de straat van Hormuz. Ook de Verenigde Staten zegt de baas te zijn in de zeestraat en dat schepen vrij mogen doorvaren. Maar volgens Iran zijn dat leugens om de olieprijs te controleren. Zij laten weten dat schepen die niet overlegd hebben met het land er niet zomaar door mogen. Het is 2 weken geleden dat in Suriname de filmproducent Rodney Leisner vermist raakte. Er gaat nu een team van Nederlandse speurhonden naar hem op zoek. Het bedrijf waar Leisner voor werkte betaalt de honden en hun begeleiders. Eerder werd zijn auto al wel gevonden, die was helemaal uitgebrand en ingegraven. Door Russische droneaanvallen op een magazijn aan de rand van Kiev moesten honderden Oekraïners worden geëvacueerd. Beide landen voeren steeds meer aanvallen dieper in het land uit. President Zelensky heeft op social media aangegeven dat hij 1000 drones per dag richting Rusland wil sturen. Dat zijn er nu nog maar 300. En de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij is langer gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een voorstander was van ICE. Een jaar geleden zei hij op social media dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. En dan het weer van Weer Online. De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar het is ook steeds vaker droog. Het wordt niet veel warmer dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussendoor.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft hele specifieke hulp nodig na de enorme overstroming deze week. Het land zegt zich prima te redden op het gebied van reddingsoperaties. Wat ze wel nodig hebben zijn bijvoorbeeld speciale verplaatsbare bruggen of hulp bij het herstellen van vervoer. De dodental staat nu op bijna 600, zijn nog bijna 2500 mensen vermist. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet gesproeid mocht worden. Toch zien niet alle boeren het somber in. Een lage opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. Zes anderen raakten bij het ongeluk gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie onderzoekt hoe het bord los kon raken. Het festival is voorlopig stilgelegd. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Dat idee ontstond op social media. En de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed plan. Om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zijn er enkele buien, maar het is ook vaak droog. Ook in de middag wisselen buien en opklaringen af. Het wordt niet veel warmer dan 21 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
4: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
14: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
15: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
0: Twente FM Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft aangegeven toch wel buitenlandse hulp te willen, maar dan specifieke hulp. Zoeken naar slachtoffers kunnen ze zelf. Het gaat dan meer om snel op te bouwen verplaatsbare bruggen, vervoer en identificatie van lichamen. Het aantal doden na de verwoestende overstromingen is nu ruim 600. Zo'n 2500 mensen worden vermist. Door het droge weer hebben boeren een veel lagere oogst dan normaal, schrijft Trouw. Bij sommige boeren is die wel een derde lager dan ze gewend zijn. Vooral de boeren in het oosten en zuiden zijn de klos. Ze mochten hun akkers niet besproeien. De opbrengst is niet alleen lager, aardappelen en uien zijn ook kleiner. Een Nederlands speurhondenteam gaat naar Suriname om te zoeken naar filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. Hij wordt sinds 15 augustus vermist. Zijn auto werd een week later gevonden. Die was in brand gestoken en begraven. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar naar de hoofdverdachte wordt nog gezocht. En president Trump heeft een enorme oliedeal gesloten met Venezuela. Volgens hem de grootste in de geschiedenis. Het komt erop neer dat Amerika verzekerd is van 65 miljard vaten olie, waardoor de benzineprijs jarenlang laag gehouden kan worden, schrijft Trump. Venezuela zegt dat de deal honderden miljarden aan belasting oplevert. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En dat over het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekker laden.
13: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
14: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft een lijstje met specifieke hulp gemaakt na de verwoestende overstromingen van deze week. Ze willen graag vervoer, verplaatsbare bruggen en hulp bij DNA-onderzoek. Nepal zegt algemene zoek- en reddingsacties zelf te kunnen, maar wel hulp nodig te hebben bij het zoeken van mensen in tunnels. Het droge weer is een tegenvaller voor boeren. Ze zien hun oogst met soms wel een derde teruglopen, schrijft Trouw. Vooral de boeren die niet mochten sproeien zijn de dupe. Niet alleen valt de opbrengst tegen. De aardappels, uien en wortelen die ze van het land halen zijn ook kleiner. President Trump zegt de grootste oliedeal ooit gesloten te hebben met Venezuela. Amerika kan daardoor rekenen op 65 miljard vaten olie, die volgens Trump een gunstig effect hebben op de benzineprijs. Sinds de VS begin dit jaar president Maduro ontvoerde, probeert Amerika greep te krijgen op de olieproductie in Venezuela. En op een christelijk festival in het Engelse Sussex is een stuk decor op een man gevallen en die heeft het niet overleefd. 6 anderen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Het festival zou meerdere dagen duren, maar is na het ongeluk afgelast. Er komen elk jaar zo'n 35.000 mensen op af. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

0: East 17 op de Twentse Radio. It's alright.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen toegewenst. En welkom bij de uitzendingen van Twente FM. Dit is tot aan 10 uur het beste van Twente wordt wakker. Het programma waarin we terug gaan kijken op de meest opvallende zaken uit de ochtendshows van de afgelopen week. Zo voor deze zaterdag. We kijken op de kalender. Mensen, het is alweer de 29e augustus vandaag.
1: Vandaag, de dag dat.
0: Eerst even wat historische feiten voor deze 29e augustus. Want vandaag, in 1949, wordt KWF Kankerbestrijding opgericht. Koningin Wilhelmina die ontvangt bij haar gouden regeringsjubileum in 1948 een nationaal geschenk. En zij besloot dit bedrag te bestemmen voor de bestrijding van de ziekte kanker. Vandaag dus in 1949 de oprichting van KWF Kankerbestrijding. Is maar even dat je het weet.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1996 in de Atlantische Oceaan een begin wordt gemaakt met de berging van het in 1912 vergane schip de Titanic. Mensen, ja, konden toch de nieuwsgierigheid niet bedwingen en ze zijn er toch naar op zoek gegaan. Het is volgens mij goed dat geheel terzijde. Vandaag dus in 1996.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 2005 de orkaan Katrina zware schade aanricht in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. En dat waren de staten Louisiana, Mississippi, Georgia en Alabama. Tienduizenden huizen worden verwoest en circa 4000 mensen komen bij die natuurramp om het leven. Ja, vandaag in 2005 een droevige dag in de Verenigde Staten. Goed, dat waren wat historische feiten voor deze zaterdag, de 29e. Hebben we nog iets te vieren? Moeten we nog ergens aan denken? Jazeker, mensen. Het is vandaag de

de zonneschijn, die was er van de week. Maar ja, hoe ziet dat eruit? Het wordt allemaal toch iets minder, hè? Ja, de zomer is op zijn einde. Nou ja, op zijn retour. Zullen we daarbij houden? Straks alle details hier.

0: enigszins zomerse klank op de Twentse radio met Aswad en Don't Turn Around. En daarvoor Cat's Eye en Animal in Twente wordt wakker, waar het tijd is geworden voor het eerste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Zeg, we gaan lekkere dingen doen. Dat zal al gaan plaatsvinden in juli, maar dat gaat nu komende zaterdag plaatsvinden. We gaan salades proeven. En dat gebeurt eens in de zoveel tijd om salades op te testen. Hoe gaan we dat doen, Danique?
3: Ja, hi, hoe gaan we dat doen? Ja, wij aankomende zaterdag op het Raadhuisplein in Losser laten we alle bezoekers van de Boerenmarkt en natuurlijk ons evenementje 5 smaken proeven. En dan gaan we kijken welke er volgend jaar in het schap komt te staan.
2: Ja, dat wordt dan altijd even bepaald, even zomaar op de markt in Losser, hè?
3: Ja. Ja. Zomaar.
2: Ja, ja. Hey, maar dat lijkt me even over die salades, want er wordt iedere keer wel weer wat nieuws bedacht. Ik denk, mensen die vinden de eierensalade wel lekker. En weet ik veel wat allemaal wat op het programma staat. We hebben ook eens een keer een hele grote tas vol gehad. Het was niet te versmaren, heerlijk allemaal. Maar hoe kom je aan die ideeën? Hoe gaat het precies in zijn werk, in de praktijk?
3: Nou, er gaat eigenlijk best wel een lang proces aan vooraf. We kijken natuurlijk naar wat gebeurt er niet zozeer in de wereld, maar wat vinden mensen nu lekker? Hoe verandert het smaakpalet? Waar gaat bijvoorbeeld de jongere doelgroep op aan? Wat zien we op social media dat trending is? We hebben sowieso ook intern alle ideeën van al onze medewerkers. Nou, dat gaat eigenlijk in een hele, bijna een hele grote grabbelton. En daar gaan we lekker in grabbelen. En we gaan dingen maken en dingen proberen. En dan uiteindelijk komen we tot 20 varianten. En dan met allemaal keuringen en ook extern onderzoek halen we dat naar beneden tot een top 5. En daarmee gaan we naar onze grote smaaktest.
2: Oké, ik vind het fantastisch. Ik vind het te gek. Op een gegeven moment zijn die ideeën toch op, denk je. Maar dat blijkt van niet.
3: Nee, de wereld van food die ontwikkelt zich natuurlijk constant. En we hebben natuurlijk toegang tot een globaal platform aan smaken. En zeker ook bijvoorbeeld social media maakt dat steeds toegankelijker. En het is ontzettend leuk dat de jongere generatie ook ontzettend aangaat op lekkere dingen maken en lekkere dingen eten. En daar proberen wij natuurlijk ook ons steentje aan bij te dragen.
2: Goed zo. Nou, we komen proeven. Hoe gaat het precies in de praktijk komende zaterdag?
3: Nou, zaterdag starten we om 11 uur. We hebben het zijn een soort marktkraampjes. En bij binnenkomst krijg je een waar stembiljet. En dan kan je langs de kraampjes alle smaken gaan proeven. Dus ieder kraampje heeft een eigen smaak. En je stembiljet invullen. En die doe je in een hele grote rode brievenbus. En dan rond 2:30 gaan we de stemmen tellen. En om 3:00 maken we de winnende smaak bekend.
2: Nou, ik ben benieuwd wat eruit komt. Heel spannend allemaal.
4: Ik ook.
2: Genoeg salade op voorraad, Danique?
3: Er is aardig wat gemaakt, ja. Dus ik denk dat het goed gaat komen.
2: Goed zo, nou. Oké. En het loopt ook niet weg zoals in juni, hè? Dat had je niet moeten doen, hè, met het warme weer. Dat was niet wat, hè?
3: Nee, dat was zeker niet wat. Nee, en sowieso veel te warm voor alle bezoekers, maar ook onze eigen mensen. Maar daarnaast hebben wij natuurlijk een koelvers product waarvan we de kwaliteit moeten kunnen garanderen. Dus volgens mij werd het die dag zelfs 38 graden.
2: Ah, nee, dat moet je niet hebben.
3: Nee, dat gaan we niet doen. Maar het wordt nu

0: Venus. De plaat die wereldberoemd werd gemaakt door onze eigen Shocking Blue. Dit was de versie in de jaren 80 zoals Bananarama hem opnam. Je hoort hem in de Twents Ochtendshow, waar het inmiddels tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is het Twente FM Streeknieuws.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
9: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
10: Het Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
12: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
11: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een doel.
12: De schaduwmakers uit het oosten.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Burgemeester Sander Schelberg heeft een woning aan de Waregemstraat in Hengelo voor 3 maanden gesloten. In de woning werden een vuurwapen, munitie en goederen gevonden die verband houden met drugshandel. De sluiting is woensdag ingegaan en duurt tot 27 november. De gemeente zegt dat de maatregel nodig is.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Waanzinnig populair waren ze in de jaren 80. Mel en Kim hoorde je op de Twentse Radio. En Respectable. Dit is Twente wordt wakker, het beste van. We gaan weer richting een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Gisteravond was er een boerenprotest in de gemeente Tubbergen. En ook de burgemeester was erbij aanwezig. Anke Posma, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Ja, hoe was het? Want voor mij was het overweldigend. Tenminste, er waren heel veel boeren op pad.
3: Ja, wat ik gehoord heb, na afloop waren er zo'n 120 tot 150 tractoren vanuit alle kanten van onze gemeente aanwezig en onderweg naar de straatjes die uitkomen op het Raadhuisplein bij ons in Tubbergen. Dus het was een indrukwekkend gezicht om al die boeren, jong en oud. Er kwamen ook veel mensen op de fiets overigens, oud-boeren, Norbers. Het was een grote groep mensen gisteravond. Het was indrukwekkend.
2: Ja, hoe gaat de burgemeester daarmee om? Want het is natuurlijk hot nieuws. Er wordt natuurlijk ook heel negatief over gesproken. Maar het was natuurlijk een prachtige demonstratie gisteren. Tenminste, voor zover ik weet, geen toestanden. Hoe gaat dat? Want eigenlijk wordt de burgemeester gevraagd om een handtekening te zetten. Was dat het verhaal?
3: Het was veel meer dan dat. En het is ook heel goed voorbereid door een brede partij aan mensen, aan vertegenwoordigers vanuit de boeren. Een dame die sprak namens Focus op Leefbaarheid. Dat is een groep die ook al lang, met name in omgeving Vassen, Hezingen, Mander aan de slag is. Om ook aan te tonen in hun optiek dat wat nu de plannen zijn vanuit Den Haag, vanuit het ministerie, richting de boeren in Noordoost-Twente en met name ook in de gemeente Tubbergen, een dusdanige aantasting van de leefbaarheid is, van de gezinnen, van een bestaan, van de bestaanszekerheid, toekomstperspectief. Er staat ook echt heel veel jonge jongens en meiden die daar ook zich zorgen maken over de leefbaarheid van het platteland en de toekomst van onze boeren. Dus dat werd ook door 5 verschillende sprekers op een hele indringende manier verteld. Ieder op zijn eigen manier, vanuit de eigen ervaringen. En dat heb ik gisteren ook gezegd. En Giel Mensink, de wethouder, die heeft dat ook nog heel mooi uitgelegd en ook duidelijk uitgesproken. Dat kwam echt heel erg binnen. Het is veel meer dan een groepje boeren die protesteert over iets waar ze het absoluut niet mee eens zijn. Dit duurt al zo lang en dit tast ons hele platteland aan.
2: Ja, dat doet natuurlijk het gemeentebestuur en de gemeente zelf ook wat. Maar kun je stelling nemen in zo'n verhaal? Want het zit langzamerhand heel erg lastig in het land. Dat als je mening uitspreekt, dan gaat je kop er al bijna af, bij wijze van spreken. Om het maar even ongegeneerd te zeggen.
3: Ja, er zijn heel veel groepen die het allemaal niet eens zijn met elkaar en met de overheid en ontevredenheid. Maar daarom wil ik deze groep, en dat heb ik gisteravond ook gedaan, enorm complimenteren. Want het was een hele vredelievende bijeenkomst. Het werd heel netjes en heel ordentelijk allemaal georganiseerd. Geen ongepast woord. Er werd één keer een beetje duidelijk gemaakt dat men het niet helemaal eens was met één van de fracties. Hè? Want ook de 4 fracties hebben een steunbetuiging ondertekend. Maar daar zijn de nuances wel zichtbaar. Partijen hebben voor een deel ook met hun landelijke partijlijnen te maken. Dus het mooie aan deze bijeenkomst was, iedereen heeft zijn zegje kunnen doen, heeft kunnen vertellen of kunnen laten blijken al of niet het ermee eens te zijn. Dat is het grootste recht wat we hier in dit land hebben. En dat men dat op deze manier kan. Ja, je kop gaat eraf. In dit geval, natuurlijk maak je altijd zorgen over zulke grote bijeenkomsten. En zeker ook als burgemeester en als burgervader. Ik ben verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Nou, dan ben je wel even extra alert. Heel bijzonder aan vind, stelling nemen, hè, dat zeg je dan ook. Het is ook heel lastig voor een bestuur, voor een burgemeester, voor wethouders, om beleid wat in Zwolle bij het provinciehuis en in Den Haag wordt uitgedragen, om daar zonder meer maar te zeggen, wij zijn het daarmee oneens.
2: Ja, nou, dat bedoel ik ook een beetje, ja precies.
3: Ja, en dat was ook een enorme worsteling. We hebben gisteren, en ook veel eerder natuurlijk, maar vooral ook gisteren, omdat het er toen aan zat te komen, in onze collegevergadering ook heel, heel uitgebreid bij stilgestaan. Wij kunnen niet zonder meer zeggen, minister, stop er maar mee, of provincie, waar bent u mee bezig? Die brief moet van tafel. Wat wij kunnen doen, is in gesprek blijven en de boodschap van de grote zorgen die er zijn, zo goed mogelijk overbrengen aan de beleidsmakers in Zwolle en in Den Haag, en ook aan de politici duidelijk maken dat hier misschien wel hele andere dingen aan de hand zijn. En ook nog andere dingen nodig zijn. Nou. En die boodschap kunnen wij overbrengen. En die steun hebben we willen betuigen op deze manier.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doen zat dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemd voor hem. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
14: Want we will live.
13: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal denkt nu al 4 à 5 miljard dollar nodig te hebben voor wederopbouw na de verwoestende overstromingen van deze week. Het is een grove schatting, zegt de minister van Financiën. Intussen vraagt Nepal om specifieke hulp, bijvoorbeeld verplaatsbare bruggen, vervoer en hulp bij identificatie van lichamen. Boeren merken dat het droog geweest is, want de oogst valt tegen, schrijft Trouw. Wat ze van het land halen is niet alleen minder, de uien, aardappelen en wortelen zijn ook kleiner dan normaal. Lage opbrengst zien we ook bij graan, zoals tarwe en gerst, maar die is wel goed rijp door de vele zonuren. De bekentenissen van het meesterbrein achter de aanslagen van 9/11 zijn ongeldig verklaard. Volgens een militaire rechtbank heeft hij ze niet uit vrije wil afgelegd, maar onder dwang. De man werd gemarteld. De aanklagers zijn nu bang dat de zaak nog langer duurt en dat er misschien nooit een definitieve uitspraak komt. En een medewerker van het Witte Huis die van tevoren wist wat president Trump in zijn toespraken zou gaan zeggen, moet $170.000 betalen. Op een site waar je kunt wedden op voorspellingen had hij veel geld verdiend. De man bediende de autocue, schermpje waarop de tekst van toespraken te zien is. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot zover het AB-nieuws.
16: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Danny Swims en The Door. En daarvoor op Twente FM muziek van een man uit de jaren 80. Waarvan ik zeker weet dat er heel veel dames waren die een poster van deze meneer boven hun bed hadden hangen. Nick Cayman hoorde je. And each time you break my heart. Dit is het beste van Twente wordt wakker. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: En de zon gaat nu ook schijnen. Esther Meijne op de radio. Goedemorgen, welkom.
3: Goedemorgen.
2: Ja.
3: Hallo.
2: Performers Factory doet iets terug voor Enschede met de Maker Mee dag. Die moet ik even duiden. Tenminste, die mag jij duiden. Vertel eens.
3: Nou, graag. De Performance Factory, ook wel beter bekend als het Polaroid-terrein voor veel mensen in Enschede.
2: Oh ja.
3: Dat is een prachtige verzameling van allerlei bedrijven, zowel commercieel als maatschappelijk. En samen hebben wij een ambitie. Daarin zeggen we dat we niet alleen wat komen halen, maar dat we ook wat brengen. Dus dat is wat we doen. We helpen elkaar, we versterken elkaar en we doen ook wat terug voor de buurt en de stad. En met die gedachte is de Maak het Meedag ontstaan. En dat is een dag voor iedereen die het leuk vindt om eens te kijken wat we allemaal doen en wat er allemaal gebeurt bij de Performance Factory. En aanstaande zondag dan openen 30 ondernemers hun deuren en dan is er van alles te beleven.
2: Ja,
3: wil je dat ik ook vertel wat
2: ja,
3: er allemaal
2: ja, want ik zie onder andere kickboxen, skaten. Ja, dat mag je doen. Ga los.
3: Ja. Nou, we hebben in gebouw Oost, dat is het gebouw waar veel sport en spel al zit. Daar kan je bijvoorbeeld high-rocksen, baseball hitten, je kan die dag skaten, klimmen, je kan Prison Island spelen. We hebben in Hal Zuid bij de voetbal een cocktailworkshop. De Popschool geeft allerlei workshops van DJ's, die kan je van het lijf vragen. Er zijn zangworkshops. Het bouwlab, daar kan je Lego bouwen. Interact Contour, die heeft ook open huis. Wat hebben we in gebouw Zuid nog meer? Even denken, daar hebben we dansworkshops, theaterworkshops. Het keramiekhuis, waar je potten kan bakken, die heeft open huis. Dan hebben we ook nog, heel gaaf, bij de NRO, de Nederlandse Reisopera, rondleidingen. En zij voeren de allerlaatste muzikale familievoorstelling, Clara de Neushoorn, op. Daarnaast kan je bij Interact Contour broodjes komen bakken. Miss Elkens opent haar deuren, dat is een beauty salon. Carlito de Barber die gaat knippen. Voor kinderen is er een springkussen, je sminken, een ballonnenclown. Nou, eigenlijk gewoon te veel om op te noemen.
2: Ja, bijna te veel voor één dag, zou ik haar zeggen, Esther.
3: Bijna te veel voor één middag. Maar ja. Je kunt alles heel rustig teruglezen op onze website. www.performancefactory.nl. Daar rechtsbovenin is een button met Maak het Meedag.
2: Mm-hmm.
3: Daarin kun je alles rustig teruglezen. En ja, ik zou zeggen, kom vooral. Want het leuke is, alles is gratis.
2: Kom vooral. Gratis.
3: Kom
2: vol
3: vooral.
2: Is vol. Wees op tijd. 12 uur begint het al, hè? Ja, je hebt 4 uur de tijd. Dat moet allemaal lukken, lijkt me zo.
3: We hebben van 12 tot 5.
2: Oh, dat is 5 uur, ja. Ja
3: tot
2: sorry.
3: 5 uur. Ja. Nee, maakt niet uit. En het is doorlopend. We hebben overal op het terrein hebben plekken waar je kan zien wat wanneer is. Sommige programma's zijn met tijden, andere zijn doorlopend. Ja, het is zowel binnen als buiten. Dus ja, ik zou zeggen, kom en ontdek.
2: Ja, ik mis een hoekje radio maken, maar dat ligt aan ons.
3: Ja, jullie zijn van harte welkom.
2: Ik zal het even overleggen met de programmaleider. Ja.
3: Ja, van harte welkom.
2: Goed zo, we gaan het meemaken komende zondag. Ik dank je wel, Esther Meijne. Succes.

0: Eerlijk is eerlijk, het is liever iets wat we niet willen horen. Maar ze zongen toch echt, of zij zongen het echt. De Eurythmics waren dat en Here Comes the Rain Again. In Twente wordt wakker waar het tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is Tanja Reinders met het streeknieuws.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemdvoorhemd.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
11: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om meer nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheid.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Burgemeester Sander Schelberg heeft een woning aan de Waregemstraat in Hengelo voor 3 maanden gesloten. In de woning werden een vuurwapen, munitie en goederen gevonden die verband houden met drugshandel. De sluiting is woensdag ingegaan en duurt tot 27 november. De gemeente zegt dat de maatregel nodig is.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

0: Een lekkere hit van dit moment. De Bouwzaal was dat en Magnetic.
1: Weer of geen weer. Het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Ik had al beloofd aan het begin van dit programma, zullen we nog even gaan kijken naar het weer. Nou, dat gaan we bij deze dan maar even doen. Vandaag hebben we te maken met een weerbeeld dat bestaat uit een mix van zon en buien. Het goede nieuws is dat de buienactiviteiten zich voornamelijk in de kustgebieden afspelen. Daar zijn stevige buien met een klap onweer mogelijk. Landinwaarts en ook bij ons in de mooie Twente schijnt geregeld de zon. Echter bestaat de mogelijkheid dat er lokaal wel een bui kan vallen. Bij een matige zuidwestenwind komen de temperaturen vandaag bij ons in de regio uit op zo'n 22 graden, mensen. En dan morgen de zondag. Ja, kijken we naar het weerbeeld van die dag. Dan is er wederom een mix van wolken en zon. De wind waait uit het zuidwesten en is matig van kracht. Temperaturen komt morgen, evenals die van vandaag, zo uit op zo'n 22 graden. Ja, en dan de vooruitzichten voor de nieuwe week. Die verlopen wisselvallig. Zo is de maandag een wisselvallige dag met regelmatig kans op een bui. Goede nieuws is dat er die buiigheid in de loop van de dag waarschijnlijk wat af zal nemen. Bij een matige zuidwestenwind loopt de temperatuur in Twente op tot een graad of 20. En ook op de lange termijn blijft het eerst nog wat wisselvallig met kansen op enkele buien. In de loop van de week is de verwachting dat de neerslagkansen, en dat is het goede nieuws dan weer, geleidelijk wat af zullen nemen. Zon zal dan vaker tevoorschijn komen. De maximumtemperaturen zullen de komende week uitkomen rond waarden van 20 graden. Ja, en dat zijn toch vrij normale temperaturen voor begin september. Richting half september verandert er niet zoveel aan het weerbeeld. Wellicht wordt het dan daarna ietsjes warmer.

0: Bastille en Lost Frequencies op jouw keuze in Twente. Je hoorde Headtown in Twente wordt wakker. Waar we inmiddels aanbeland zijn bij het laatste fragment van vanochtend uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Gisteravond was er een boerenprotest in de gemeente Tubbergen. En ook de burgemeester was erbij aanwezig. Anko Postma, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Ja, hoe was het? Want voor mij was het overweldigend. Tenminste, er waren heel veel boeren op pad.
3: Ja, wat ik gehoord heb, na afloop waren er zo'n 120 tot 150 tractoren vanuit alle kanten van onze gemeente aanwezig en onderweg naar de straatjes die uitkomen op het Raadhuisplein bij ons in Tubbergen. Dus het was een indrukwekkend gezicht om al die boeren, jong en oud. Er kwamen ook veel mensen op de fiets overigens, oud-boeren. Norbers, was een grote groep mensen gisteravond. Het was indrukwekkend.
2: Ja, hoe gaat de burgemeester daarmee om? Want het is natuurlijk hot nieuws. Er wordt natuurlijk ook heel negatief over gesproken. Maar het was natuurlijk een prachtige demonstratie gisteren. Tenminste, voor zover ik weet, geen toestanden. Hoe gaat dat? Want eigenlijk wordt de burgemeester gevraagd om een handtekening te zetten. Was dat het verhaal?
3: Het was veel meer dan dat. En het is ook heel goed voorbereid door een brede partij aan mensen, aan vertegenwoordigers vanuit de boeren. Ook een dame die sprak namens Focus op Leefbaarheid. Dat is een groep die ook al lang, met name in omgeving Vassen, Hezingen, Mander aan de slag is. Om ook aan te tonen in hun optiek dat wat nu de plannen zijn vanuit Den Haag, vanuit het ministerie, richting de boeren in Noordoost-Twente en met name ook in de gemeente Tubbergen, een dusdanige aantasting van de leefbaarheid is, van de gezinnen, van een bestaan, van een bestaanszekerheid, toekomstperspectief. Staat ook echt heel veel jonge jongens en meiden die daar ook zich zorgen maken over de leefbaarheid van het platteland en de toekomst van onze boeren. Dus dat werd ook door 5 verschillende sprekers op een hele indringende manier verteld. Ieder op zijn eigen manier, vanuit de eigen ervaringen. En dat heb ik gisteren ook gezegd. En Giel Mensink, de wethouder, die heeft dat ook nog heel mooi uitgelegd en ook duidelijk uitgesproken. Dat kwam echt heel erg binnen. Het is veel meer dan een groepje boeren die protesteert over iets waar ze het absoluut niet mee eens zijn. Dit duurt al zo lang en dit tast ons hele platteland aan.
2: Ja, dat doet natuurlijk het gemeentebestuur en de gemeente zelf ook wat. Maar kun je stelling nemen in zo'n verhaal? Want dit zit langzamerhand heel erg lastig in het land. Dat je als je mening uitspreekt, dan gaat je kop al bijna af, bij wijze van spreken. Om het maar even ongegeneerd te zeggen.
3: Ja, er zijn heel veel groepen die het allemaal niet eens zijn met elkaar en met de overheid en ontevredenheid. Maar daarom wil ik deze groep, en dat heb ik gisteravond ook gedaan, enorm complimenteren. Want het was een hele vredelievende bijeenkomst. Het werd heel netjes en heel ordentelijk allemaal georganiseerd. Geen ongepast woord. Er werd één keer een beetje duidelijk gemaakt dat men het niet helemaal eens was met één van de fracties. Hè? Want ook de 4 fracties hebben een steunbetuiging ondertekend. Maar daar zijn de nuances wel zichtbaar. Partijen hebben voor een deel ook met hun landelijke partijlijnen te maken. Dus het mooie aan deze bijeenkomst was, iedereen heeft zijn zegje kunnen doen, heeft kunnen vertellen of kunnen laten blijken al of niet het ermee eens te zijn. Dat is het grootste recht wat we hier in dit land hebben. En dat men dat op deze manier kan. Ja, je kop gaat eraf. In dit geval, natuurlijk maak je altijd zorgen over zulke grote bijeenkomsten. En zeker ook als burgemeester en als burgervader. Ik ben verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Nou, dan ben je wel even extra alert. Maar wat ik hier heel bijzonder aan vind, stelling nemen, hè, dat zeg je dan ook. Het is ook heel lastig voor een bestuur, voor een burgemeester, voor wethouders, om beleid wat in Zwolle bij het provinciehuis en in Den Haag wordt uitgedragen, om dan zonder meer maar te zeggen, wij zijn het daarmee oneens.
2: Ja, nou, dat bedoel ik ook een beetje, ja precies.
3: Dat was ook een enorme worsteling. We hebben gisteren, en ook al veel eerder natuurlijk, maar vooral ook gisteren, omdat het er toen aan zat te komen, in onze collegevergadering ook heel, heel uitgebreid bij stilgestaan. Wij kunnen niet zonder meer zeggen, minister, stop er maar mee, of provincie, waar bent u mee bezig? Die brief moet van tafel. Wat wij kunnen doen, is in gesprek blijven en de boodschap van de grote zorgen die er zijn, zo goed mogelijk overbrengen aan de beleidsmakers in Zwolle en in Den Haag. En ook aan de politici duidelijk maken dat hier misschien wel hele andere dingen aan de hand zijn. En ook nog andere dingen nodig zijn. Nou. En die boodschap kunnen wij overbrengen. En die steun hebben we willen betuigen.

klanken van Eric Clapton. Een van zijn wonderschone werkjes. Wonderful Tonight als een van de laatste plaatjes voor vanochtend in de Twentse Ochtendshow. Het beste van Twente wordt wakker. Wij melden ons morgen weer even na 8 uur voor wederom een nieuwe editie van hetzelfde programma. En ik wens je op deze zaterdag ongelooflijk veel plezier met het Twente FM Weekend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
7: Want we will live in the brewery.
6: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Hemd voor hem. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
16: Wooi hold hem, dat ben welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft waarschijnlijk tot wel 5 miljard dollar nodig om de boel weer op te bouwen na de overstromingen. Volgens de minister van Financiën gaat het om een schatting, omdat de schade nog in kaart wordt gebracht. Bij de ramp zijn inmiddels ruim 600 mensen omgekomen en worden zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Nederlandse speurhonden gaan de komende week in Suriname zoeken naar de verdwenen filmproducent en DJ Rodney Leisner. 2 weken geleden verdween hij. Zijn auto is wel gevonden, in brand gestoken en begraven. Er zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e is de politie nog op zoek. De inwoners van IJsland kunnen vandaag in een referendum beslissen of er opnieuw gepraat gaat worden over een EU-lidmaatschap. Die gesprekken liepen dik 10 jaar geleden stuk. Het referendum gaat dus niet over de vraag of IJsland wel bij de EU moet. Daar kan eventueel later over worden gestemd. En de luchthaven van Nashville wordt binnenkort waarschijnlijk vernoemd naar Dolly Parton. De staat Tennessee werkt er serieus aan nu ze is overleden. Het is al besproken met de familie en die vindt het een grote eer. Van de 50 grootste luchthavens in Amerika zou Nashville de eerste worden die vernoemd wordt naar een vrouw. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En dat is over het AB-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
3: We zijn even aan het wachten op Jasper.
18: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
0: Twente FM weekend.

Tella Lefty, Boston. Heerlijke plaat is dat, zeg. Cool and the Gang hoorde je ook, Fresh. En ik zei het al, er komt nieuwe muziek aan. Maar dan houden we nog heel even stil. Wie dat nou is? Het is een artiest die in de jaren 80 en 90 heel groot is geworden internationaal. Het gaat een tikkie richting de rockmuziek. Dit is in ieder geval uit de jaren 80. Shalamar, I Can Make You Feel Good. En ook Kenny B komt eraan.

Natuurlijk is het Kenny B en niet Kenny B. Parijs, prachtige plaats zeg. Hey, daarvoor hoorde je Shalamar, I Can Make You Feel Good. En wie dat ook doet, is natuurlijk onze eigen Tanja. Zometeen het streeknieuws met haar. En als je nou denkt, hey, ik ken die stem. Je hoort haar ook tijdens de beloning. Deze dagen. Tot en met zondag. En ik zei al dat het streeknieuws komt.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesloveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesloveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Burgemeester Sande Schelberg heeft een woning aan de Waregemstraat in Hengelo voor 3 maanden gesloten. In de woning werden een vuurwapen, munitie en goederen gevonden die verband houden met drugshandel. De sluiting is woensdag ingegaan en duurt tot 27 november. De gemeente zegt dat de maatregel nodig is vanwege de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. De politie kwam de woning op het spoor na meldingen van inwoners. Tijdens Almelo Open Air is dit jaar een hotloket aanwezig. Jongeren van 12 tot en met 18 jaar kunnen daar bij overlast of overtredingen rond alcohol en drugs direct worden aangemeld door politie of BOA's. Halt gaat vervolgens met de jongeren in gesprek en neemt contact op met de ouders. In plaats van een boete of een justitiële aantekening volgt een passend leertraject. Almelo Open Air begon donderdag en vandaag is de laatste dag van het evenement. En als laatste heb ik hier nog het weer voor Twente. De regen trekt met een zuidwestenwind langzaam weg en dan zijn er vanmiddag wat meer droge perioden. Af en toe zien we ook de zon. Vanavond is er opnieuw kans op regen, maar koud is het niet met zo'n 23 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Portugal Song, ook zo'n 80s klassieker in de Indië als eerste na het streeknieuws. Dancing on My Feelings. En ik zei het net al twee keer, er komt nieuwe muziek aan. Ja, natuurlijk, er komen heel veel artiesten met nieuwe muziek uit. Maar deze ken je allemaal. Het is Bryan Adams die met een nieuw album komt. Uit Betrouwbare Bron heb ik vernomen dat morgen ook zijn nieuwe single in de playlist staat. Dus die ga ik dan voor je draaien. En het nieuwe album dient uit te komen op 6 november.

0: en Diane. Oh, lekker zeg. Dua Lipa zat ervoor. Physical.
1: Twente FM. Sportnieuws.
0: Hey, sportnieuws. Inderdaad, we nemen je even mee in de wedstrijden en de planning van de Eredivisie. Omdat het amateurniveau nog niet is begonnen. Ja, er zijn hier namelijk bekerwedstrijden. Maar de competitie begint op 5 september. Ik neem je mee. Ik hou je op de hoogte. Geen nood. Gisteravond was er één wedstrijd. Groningen Fortuna Sittard werd 1-3. Wedstrijden voor de zaterdag. Vandaag de 29e. Om 16:30. Excelsior tegen Sparta Rotterdam. Rotterdamse derby. Om 18:45. AZ tegen de Go Ahead Eagles. En om 21:00. PEC Zwolle tegen NEC. Dan de wedstrijden voor de zondag. Utrecht tegen PSV. Om 12:15. Om 14:30. Feyenoord tegen ADO. Om 14:30 ook Willem II tegen Heerenveen. Om 16:45. Telstar Ajax. En om 20:00 de laatste voor dit weekend. Cambuur tegen FC Twente. En natuurlijk hebben Ajax en Twente zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dat is best een applausje waard. Heel goed. Muziek van Somber. En daar word je blij van. My body isn't ready. Ik zie ook de koor staan. Breathless.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannen griepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Een mooie tuin? Huzenk Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzenk in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzenk Bouwmaterialen.eu.
14: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
15: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Rusland heeft afgelopen nacht weer doelen in Oekraïne bestookt en daarbij zijn 27 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de aanvallen was op een munitiedepot in de buurt van Kiev. De belangrijkste weg naar Kiev was afgesloten om ruimte te geven aan brandweer en reddingsploegen. Het stadhuis in Oslo is open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen voor de gisteren overleden Noorse koning Harald. Burgemeester van Oslo tekent als eerste. Zij zou gisteren trouwen, maar heeft haar huwelijk even uitgesteld. Ook bij andere plekken in Noorwegen kunnen rouwregisters worden getekend. Op de A15 van Gorinchem richting Europoort is een vrachtwagen gekanteld. Het gebeurde na een botsing met een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De vrachtwagen was leeg. Hij ligt dwars op de weg en voor een deel op de vangrail. Er is veel schade. En de Belgische Gezondheidsinspectie gaat onderzoeken of een Nederlandse massadonor ook in België actief was. Media daar schrijven dat hij 6 kinderen heeft verwekt. In ons land zou het om meer dan 120 kinderen gaan. Hij doneerde zijn sperma niet alleen via klinieken, maar kwam via internet ook direct met vrouwen in contact. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
17: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
18: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
19: Dat weet ik nog niet. Ik ben geen wiskunde leraar, maar een Duits leraar. Kan het niet controleren, Sarah.
0: Twente FM, weekend. Jasper aanstoot.

op jouw zaterdagochtend. De 29e van augustus. Ja, inderdaad, het is bijna september. Het gaat zo snel, jongens. Het is niet bij te houden. Hey, welkom in uur 2. Leuk dat je luistert. Brandy en Monica hoorde je net. The Boy Is Mine. En ook George Michael. I Want Your Sex. Daar kunnen we het later even over hebben. Ik vind het nu nog vrij vroeg. Ik weet niet wat jij daarvan vindt. Maar goed. Hey, leuke muziek. Nieuwe muziek komt eraan. Ik zei het al. Brian Adams. Ik heb het genoemd. 6 november komt zijn nieuwe album uit. Morgen staat de single in de playlist hier. Die ga ik voor je draaien. En hoe het album heet, dat vertel ik je zo meteen. Eerst muziek van de Ace of Base uit de jaren 90. All That She Wants. En ik zie ook Jonas Blue en Maliv in de lijst staan.

Jonas Blue en Maliv, Edge of Desire. Ace of Base hoorde je ook. Die was ook heel lekker in de jaren 90. All That She Wants. Nou, muziek, dat willen we. Even een stukje rust in de show. Dit is Dean Lewis, Trust Me Mate. En Joss Stone komt er ook aan.

0: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportsbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl, cadeau met een K.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Online en

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Burgemeester Sander Schelberg heeft een woning aan de Waregemstraat in Hengelo voor 3 maanden gesloten. In de woning werden een vuurwapen, munitie en goederen gevonden die verband houden met drugshandel. De sluiting is woensdag ingegaan en duurt tot 27 november. De gemeente zegt dat de maatregel nodig is vanwege de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. De politie kwam de woning op het spoor na meldingen van inwoners. Tijdens Almelo Open Air is dit jaar een hotloket aanwezig. Jongeren van 12 tot en met 18 jaar kunnen daar bij overlast of overtredingen rond alcohol en drugs direct worden aangemeld door politie of BOA's. Halt gaat vervolgens met de jongeren in gesprek en neemt contact op met de ouders. In plaats van een boete of een justitiële aantekening volgt een passend leertraject. Almelo Open Air begon donderdag en vandaag is de laatste dag van het evenement. En als laatste heb ik hier nog het weer voor Twente. De regen trekt met een zuidwestenwind langzaam weg en dan zijn er vanmiddag wat meer droge perioden. Af en toe zien we ook de zon. Vanavond is er opnieuw kans op regen, maar koud is het niet met zo'n 23 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

Heerlijke plaats voor de zaterdagochtend. Hurricane van Ovenbach en Ella Henderson en Benson Boone hoorde je als eerste na het streeknieuws. Slow it down. Zullen we dat doen? Klein liedje van Taylor Swift. Vind je niet? Ik vind dat dat past op de zaterdag. En zometeen neem ik je mee in de planning in de uitslagen van de Eredivisie. Hier op Twente FM.

0: de jaren 80 van de Coming Arts en Sarah J. Morrison. Don't leave me this way.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik zei het al, ik neem je eventjes mee in die planning. In de uitslagen van de Eredivisie dit weekend. Ik geloof speelronde 4 alweer. Groningen speelde vrijdagavond thuis tegen Fortuna Sittard. En het werd daar 2-3. Belangrijke punten voor Fortuna. Wedstrijden voor de zaterdag. Vandaag de 29e om 6:15. AZ tegen de Go Ahead Eagles. Oh, ik vergeet 4:30. Sorry. Excelsior tegen Sparta Rotterdam. Een Rotterdam onder onsje. Pek Zwolle tegen NEC om 9:00. Wedstrijden voor de zondag. Drukke dag. 12:15. Utrecht tegen PSV. 2:30. Feyenoord ADO. 2:30 ook Willem II tegen Heerenveen. 4:45. Telstar tegen Ajax. En de laatste voor dit weekend is om 8:00. Cambuur tegen FC Twente. En natuurlijk hebben en Ajax en Twente zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Applausje. We gaan muziek.

Nou, dat mag er zijn. Toch gisteren een heleboel regen. Dus die plaat had prima gepast. The Weather Girls, It's a Raining Man. En Alex Warren hoorde je natuurlijk ervoor, Passenger. Dan is het zometeen tijd. Tussen 12 en 3. Weekend Henk. Met natuurlijk Henk Ketting. En hij heeft iets leuks in zijn show. Niemand minder dan Lily Frank. Die hoor je zometeen in zijn show. En ze heeft een nieuwe EP uit. En Henk vertelt je daar alles over. Dus alle reden om even te luisteren. Zometeen tussen 12 en 3 op Twente FM. Doe nog één plaatje voor je. En dan komen we morgen terug met een nieuwe uitzending. Dit is Sienna Spyro, Material Lover.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
4: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemd voor hem. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
14: Woi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette vuurrood, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goren Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de regio Bucha, vlakbij Kiev, zijn zeker 27 mensen gedood door een Russische aanval. Vielen ook tientallen gewonden. Bij een droneaanval werd een munitieopslag geraakt en daar brak brand uit. Ook veel woongebouwen liepen schade op en daarom werden honderden mensen geëvacueerd. In Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaar gewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Belgische gezondheidsautoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook in België actief was. Volgens mediaberichten zou hij daar 6 vrouwen hebben geholpen als spermadonor via klinieken of direct contact. In ons land zou hij meer dan 120 kinderen hebben verwekt, veel meer dan is toegestaan. En Formule 1 wereldkampioen Lando Norris blijft langer bij McLaren. Hij heeft zijn contract verlengd en blijft tot zeker eind 2030 bij de renstal. In het contract zit ook nog een clausule dat hij langer kan blijven. McLaren is mijn thuis, zei hij na de verlenging. Norris won afgelopen weekend nog de Grand Prix in Zandvoort. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

You came en ik zeg een hele goede middag. Leuk dat je er weer bij bent. Het nieuwe aflevering van Weekend Henk op je radio. Het laatste weekend van augustus alweer. Nieuwe aflevering van Weekend Henk op je radio. Het laatste weekend van augustus alweer geworden, jongens. Strakjes in de show Lily Frank. Zij is singer, songwriter. Ze heeft een EP uitgebracht en ik ga strakjes even met de platen en natuurlijk een plaatje van haar draaien. En natuurlijk veel andere muziek op je radio, zoals Nothing But Thieves, Shepherd en Sabrina Carpenter in het eerste half uurtje van de show. En ik ga je natuurlijk even updaten over wat er allemaal gebeurde op deze dag en wie de jarig zijn. En ik zei het al, lekker veel muziek. Zoals deze van Kingdom of Fear van Cameron Whitecomb.

0: Police en daarvoor Paul McCartney en Stevie Wonder, Ebony en Ivory. En dat verwees weer naar de piano waarachter ze zaten tijdens de videoclip. Ik zei het al, het is vandaag de laatste dag alweer van augustus. Het laatste weekend, kan ik beter zeggen, van augustus. En voor wie het alvast aan het aftellen is, dat is nog een goede 17 weken tot kerst. Maar eerst, wat gebeurde er allemaal tot op deze dag? In 2020 gebeurde er namelijk iets bijzonders bij de Bankgiro Miljonairs. Voor het eerst in 19 jaar wist weer een kandidaat de hoofdprijs van maar liefst 1 miljoen euro te winnen. En in 2005 raasde orkaan Katrina over het zuiden van de Verenigde Staten. De orkaan richtte enorme schade en vooral de stad New Orleans werd toen zwaar getroffen. En op deze dag in 2010 overleed Appie Baantjer op 86-jarige leeftijd. De oud-politieregisseur van bureau Warmoestraat werd natuurlijk vooral bekend als schrijver van de populaire Baantjerboeken rond regisseur De Kok met COCK. En wie mogen er vandaag allemaal kaarsjes uitblazen? Nou ja, presentator en programmamaker Art Royakkers is vandaag jarig. De Canadese zangeres Amanda Marshall is ook jarig vandaag. En oud-burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abu Talib.
1: Van noord naar zuid en van oost naar west. In Twente luistert iedereen
2: Weekend Henk.

Joodse begraafplaats aan de Bodenstraat in Almelo is op zondag 6 september geopend voor bezichtiging. Tussen 2 en 4 zijn bezoekers aan welkom en om 3 uur is er een lezing over de geschiedenis en de symboliek van de begraafplaats. Het bezoek aan zo'n Joodse begraafplaats kent natuurlijk wel een zekere etikette. Zo worden heren verzocht om een hoofddeksel te dragen. Normaliter zou de begraafplaats geopend zijn rond Open Monumentendag, maar dit valt dit jaar samen met het Joodse nieuwjaar, waardoor de publieksopening nu vervroegd is en je dus op 6 september erheen kan.

0: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente-beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Huur dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Burgemeester Sander Schelberg heeft een woning aan de Waregemstraat in Hengelo voor 3 maanden gesloten. In de woning werden een vuurwapen, munitie en goederen gevonden die verband houden met drugshandel. De sluiting is woensdag ingegaan en duurt tot 27 november. De gemeente zegt dat de maatregel nodig is vanwege de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. De politie kwam de woning op het spoor na meldingen van inwoners. Tijdens Almelo Open Air is dit jaar een hotloket aanwezig. Jongeren van 12 tot en met 18 jaar kunnen daar bij overlast of overtredingen rond alcohol en drugs direct worden aangemeld door politie of BOA's. Halt gaat vervolgens met de jongeren in gesprek en neemt contact op met de ouders. In plaats van een boete of een justitiële aantekening volgt een passend leertraject. Almelo Open Air begon donderdag en vandaag is de laatste dag van het evenement. En als laatste heb ik hier nog het weer voor Twente. De regen trekt met een zuidwestenwind langzaam weg en dan zijn er vanmiddag wat meer droge perioden. Af en toe zien we ook de zon. Vanavond is er opnieuw kans op regen, maar koud is het niet met zo'n 23 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

van Some Place on Earth. Je natuurlijk Belinda Carlisle in Weekend Henk hier op Twente FM. Ik zei het al eerder, als je het gemist mocht hebben, we hebben een gasten vandaag in de studio. Althans, dat wil zeggen, telefonisch dan in dit geval, want ik ga straks even bellen met Lily Frank. Of Frank, moet ik eigenlijk zeggen. En zij is singer-songwriter en zij heeft een EP uitgebracht. Daar ga ik het over hebben en ik ga natuurlijk wat van draaien zometeen hier in het programma. En dat gebeurt allemaal zometeen na 1 uur.

Medusa en Paradise. Strakjes na het nieuws van 1 uur ben ik weer bij je terug voor het tweede gedeelte van Weekend Henk. En daarin hebben we te gast Lily Frank. Zij gaat praten over de EP die ze heeft uitgebracht en over haar muziek.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
7: Want we will live in the brewery.
6: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
12: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het WK hebben de roeisters in de dubbel 4 goud gewonnen. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer waren de snelste op de Amsterdamse bosbaan. Eerder wonnen de Nederlandse roeiers van de 4 zonder zilver en was er brons voor de vrouwen in de 4 zonder. Tientallen gewonden door enorm noodweer in delen van Noord-Italië. 4 mensen liggen in het ziekenhuis. Buienstormen en een tornado zorgden voor schade aan tientallen gebouwen, waaronder een kathedraal en meerdere kerken. Ook liepen zeker 10.000 auto's schade op, ook door hagelbuien. Tienduizenden bomen waaiden om. Na de overstroming in Nepal van vorige week zijn tot nu toe iets meer dan 180 toeristen gered. Maar nog altijd is met ruim 400 buitenlanders geen contact geweest, onder wie 3 Nederlanders. De overstromingen hebben veel verwoest in Nepal. Het land denkt dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is om de boel weer op te bouwen. En in Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaargewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

0: een EP uit. En ja, ze berichten me daar heel enthousiast over. Henk, Henk, mijn EP is uit. Wat vind je ervan? Lily, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Aan de telefoon Lily Frank, singer-songwriter. Geboren in Zwolle, maar nu een beetje in Reutem, als ik het goed heb.
1: Inderdaad, ja, in Reutem.

0: Wij kennen elkaar al een klein beetje, want je bent al eerder in mijn podcast geweest.
1: Klopt inderdaad. Ik denk dat dat al iets meer dan een jaar geleden is. Toen was mijn eerste single net uit en nu een jaar later zitten we met de EP.
0: Ja, want toen sprak ik je, toen zat je samen met je producer in de studio. Toen was je nog een beetje zenuwachtig en zo allemaal. Van wat komt er allemaal om af? Ja, ondertussen heb ik je gezien dat je op verschillende media al bent geweest. En noem maar op. Dus je bent aan dit soort dingen nu al een klein beetje gewend, hoop ik.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Nou, dat is mooi. Je EP, hij is uit. Hiep, hiep, hiep, hoera. 6 nummers staan erop. Geef even het gevoel van die EP weer. Wat kunnen mensen verwachten als ze ernaar luisteren?
1: Nou, de EP heet The Fitting Room van de paskamer. En een paskamer is natuurlijk een plek waar je kleding past en je kijkt wat je staat, wat je niet staat. En ik heb in deze EP eigenlijk de paskamer gebruikt als metafoor. Omdat alle nummers gaan over ervaringen in het leven op weg naar volwassenheid. En ik vraag me in heel veel van deze nummers gewoon af welke dingen passen bij mij, welke neem ik mee, wat mag ik achterlaten. Dus de titel staat eigenlijk voor de ruimte tussen wie je was en wie je gaat zijn. En dat is eigenlijk verpakt in indie pop, dus veel singer-songwriting. En dan met een vleugje funk en wat Broadway en wat country.
0: Ja, want jij houdt van country, hè?
1: Inderdaad, ja. Country is echt mijn favoriete genre.
0: Ja. Zullen we het even heel actueel laten? Houden gelijk ook Dolly Parton is overleden. Had zij nog een bepaalde invloed op jouw muziek?
1: Ja, verdrietig nieuws, want dat was echt een van mijn grote idolen waar ik ook heel erg door geïnspireerd ben. Dus dat vond ik wel schokkend nieuws, toen ik dat hoorde inderdaad.
0: Terug naar je EP, want dan hebben we het nieuws ook even gelijk behandeld. Wat als jij moet aangeven, van er staan 6 nummers op. Is het allemaal uptempo of is het ook een beetje ingetogen balladachtig?
1: Ja, het is een combinatie, want er staan wat uptempo nummers op. Dus ik zou zeggen dat het een beetje 50-50 is. 2 uptempo nummers, eentje wat meer feel good in between. En dan 3 wat meer ballads.
0: Komt die EP ook fysiek uit of is het alleen maar online te beluisteren?
1: Hij is jammer genoeg alleen nog online te beluisteren. Wanneer ik weet dat er genoeg mensen zijn die hem fysiek willen hebben, dan zou ik dat zeker heel leuk vinden om echt een fysieke plaat te maken.
0: Ja, en dan kunnen ze hem gewoon beluisteren op Spotify, neem ik aan.
1: Ja, Spotify, op alle streaming platforms als het goed is. Dus ook Apple Music, Amazon Music, noem ze allemaal maar op. Ja.
0: Ik heb een nummer gekozen, dat zei ik al tegen je, wat ik zelf een heel lekker vrolijk nummertje vond. Fun Sponge.
1: Yes.
0: Waar gaat die over? Voor de mensen die niet zo goed zijn in het vertalen van liedjes.
1: Fun Sponge gaat over eigenlijk te veel nadenken, waardoor je je eigen pret bederft. Maar ik heb het heel bewust in een vrolijk jasje gestopt. Dus het nummer is eigenlijk juist bedoeld om je uit dat overdenken te halen.
0: Ja, we gaan hem in ieder geval draaien. En willen de mensen meer van je weten, ze kunnen nog steeds terecht op mijn podcast. Waar je te beluisteren bent. En die podcast is overal ook te downloaden. De Kettingreactie Singer-Songwriter Podcast. Nou, daar vind je Lily en alle andere singer-songwriters die ik gesproken heb. Lily, bedankt en heel veel plezier met je EP.
1: Yes, dankjewel. Heel erg leuk dat ik er mag komen.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Van dan is het Twente-beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Burgemeester Sander Schelberg heeft een woning aan de Waregemstraat in Hengelo voor 3 maanden gesloten. In de woning werden een vuurwapen, munitie en goederen gevonden die verband houden met drugshandel. De sluiting is woensdag ingegaan en duurt tot 27 november. De gemeente zegt dat de maatregel nodig is vanwege de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. De politie kwam de woning op het spoor na meldingen van inwoners. Tijdens Almelo Open Air is dit jaar een hotloket aanwezig. Jongeren van 12 tot en met 18 jaar kunnen daar bij overlast of overtredingen rond alcohol en drugs direct worden aangemeld door politie of BOA's. Halt gaat vervolgens met de jongeren in gesprek en neemt contact op met de ouders. In plaats van een boete of een justitiële aantekening volgt een passend leertraject. Almelo Open Air begon donderdag en vandaag is de laatste dag van het evenement. En als laatste heb ik hier nog het weer voor Twente. De regen trekt met een zuidwestenwind langzaam weg en dan zijn er vanmiddag wat meer droge perioden. Af en toe zien we ook de zon. Vanavond is er opnieuw kans op regen, maar koud is het niet met zo'n 23 graden.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk deze dag op de A1 richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld. 4 kilometer en 10 minuten komt door werkzaamheden op de A12. En elders op de A12 file voor de Duitse grenscontrole. Momenteel zo'n 10 minuten vanaf Zevenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Maak je weekend nog net een beetje leuker. Met Henk Ketting. Weekend Henk.

Olivia Newton-John deed destijds samen met Electric Light Orchestra en Xanadu. En volgens mij kwam het uit de film, maar ik wilde er vanaf zijn. Toen was ik nog heel erg jong, dus ik zou het eigenlijk ook niet meer weten. Heb je gemist? Lily Franks, de singer-songwriter die haar EP heeft uitgebracht. Helemaal niet erg. Strakjes na de uitzending kun je alle programma's altijd een beetje terugluisteren. Ga ervoor naar onze website 120.nl/luister. Heb je iets gemist, kun je wat terug horen. Maar je kan daar ook andere programma's bekijken en zo. Morgen kom ik daarop terug over Donderslag. Heb ik ook nog een leuk item over. Maar je kan daar ook de podcast beluisteren. Bijvoorbeeld de Singer-Songwriter podcast. De Kettingreactie Singer-Songwriter podcast. Om helemaal precies.

zorgcriminaliteit tegen te gaan. Deze campagne, een initiatief van de Overijsselse gemeente, provincie Overijssel en de politie, moet mensen bewuster maken van de signalen. Meld Misdaad Anoniem signaleert dat criminelen de zorgsector zien als een lucratief verdienmodel. Jaarlijks verdwijnen miljarden aan zorggeld in handen van criminelen. Er zijn diverse soorten fraude, zoals valse diploma's, certificaten en volks. Maar ook gesjommel met uren en geleverde zorg. Juist de meest kwetsbare mensen worden hier dan de dupe van. Verdachte situaties kan men melden bij Meld Misdaad Anoniem. Anoniem via 0800 7000 of via de website meldmisdaadanoniem.nl. En vorige week overleed de enige man die geen baard had in de band van ZZ Top. De heer Bird himself. Hij is bekend van de drums, natuurlijk op alle platen van ZZ Top. En die klinken altijd heel erg strak. Bijvoorbeeld op deze van ZZ Top. Keep Me All Your Loving op Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.woonzorg.nl/luister.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Reis mee, terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld. Zondag 30 augustus.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemdvoorhemd.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekker laden.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren opnieuw in Den Haag de A12. Tientallen demonstranten liepen de snelweg op en auto's die de stad uit willen staan vast. Burgemeester Van Zaan heeft de opdracht gegeven de A12 te ontruimen. Met de actie slaat XR het verbod in de wind om te demonstreren op de snelweg. De burgemeester van Cremona in Noord-Italië noemt de toestand in zijn stad ontstellend. Er zijn tientallen gewonden en enorm veel schade door noodweer. Cremona lag in het centrum van een buienstorm. Van veel huizen zijn de daken vernield en meerdere mensen zijn dakloos. Voor hen onderdak vinden heeft prioriteit, zegt de burgemeester. Op de Amsterdamse Bosbaan hebben de Nederlandse roeisters in de dubbel 4 voor de tweede keer op rij WK-goud gewonnen. Dit is echt vet, zei Lisa Bruinings na afloop. Vorig jaar wonnen we ook, maar voor eigen publiek is het echt veel leuker. Halverwege de race lag ze met Tessa Dullemans, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer al ver voor. En PSV en Feyenoord weten wanneer en waar ze moeten spelen in de Champions League. De UEFA heeft net het schema bekendgemaakt. Feyenoord speelt de eerste wedstrijd op 9 september in en tegen Barcelona. PSV is een dag later aan de beurt voor een thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe wat zon, waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En dat is over het ANP-nieuws.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A12 richting de Duitse grenscontrole. Natuurlijk door de controle, maar ook door een ongeluk daar. De vertraging is momenteel 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Dus daar zitten we in. En dan zijn we langzaam maar zeker op weg naar de kerst. Ongeveer 17 weken verwijderd. Ja, dat gaat eigenlijk best wel snel als je erover nadenkt. Volgende week trouwens, kan ik jou vast vertellen, volgende weekend zal ik er niet zijn. Nee, ik ben er niet. En ik ga je ook al gelijk even de reden geven waarom ik er niet ben. Ik ga volgende week trouwen. Ja, echt waar, Henk. Ga je trouwen? Ja, ik ga trouwen. Vind je vrouw dat aanstaande vrouw dat ook leuk? Daar gaan we het nog eens over hebben.

B-52's en de Love Shack. Het is vanaf nu weer alweer mogelijk om een afspraak te maken bij de GGD voor de najaarronde voor de coronavaccinatie. Vanaf 21 september worden de prikken weer gegeven. Iedereen vanaf 70 jaar en ouder ontvangt tussen nu en 15 oktober een uitnodigingsbrief van het RIVM. Mensen onder de 70 die vanwege een ziekte of een aanboeding tot een risicogroep behoren kunnen een afspraak maken. En dat gaat via langjeprik.nl op.

lekker blondé en naturally op Twente FM. Straks een opmerkelijk verhaal over een kat met maar liefst 29 tenen. Ja, zometeen dat allemaal. Maar eerst even gewoon het streeknieuws hier op Twente FM. Na Marshmallow, another drink.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Klaar met Activair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeente Oldenzaal wil bedrijven, woningbouw en andere initiatiefnemers helpen die wachten op een aansluiting op het overvolle stroomnet. De gemeente wil daarvoor een soort ranglijst maken. Initiatiefnemers met concrete plannen kunnen zich bij Oldenzaal melden. De gemeente kan de capaciteit op het elektriciteitsnet natuurlijk niet vergroten, maar wil wel bekijken welke projecten voorrang zouden kunnen krijgen. Op dit moment wachten in Oldenzaal tientallen aanvragen op een aansluiting. De gemeente zegt daarmee te willen voorkomen dat plannen onnodig stil komen te liggen. In Tubbergen staat vandaag de tweede dag van Rock Am Esch op het programma. Het festival beleeft dit jaar de 5e editie en viert daarmee een jubileum. Gisteren ging het festival van start. Vandaag komen opnieuw duizenden muziekliefhebbers af op het evenement. Op het programma staan onder meer The Bus Lovers, The Fortunate Sons en Biscuit Park. En die laatste band sluit vanavond af met nu metal uit de jaren 2000. Rock Am Esch is ontstaan vanuit de wens van een groep vrienden om een eigen rockfestival in Twente te organiseren. Inmiddels is het uitgegroeid tot een evenement met dus duizenden bezoekers. De organisatie verwacht ook dit jaar weer een grote opkomst. En dan het weer voor Twente. Op de meeste plekken is het even droog. De temperaturen liggen rond de 23 graden. Daarbij staat een toch wel stevige zuidwestenwind. Vanuit het westen komt in de loop van de middag bewolking opzetten en later vanavond kan daaruit opnieuw wat regen vallen.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem file vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten momenteel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Teaspoon en de Mercedes-Benz. Ik had het over een bijzondere kitten uit de Amerikaanse stad Wisconsin, want die heeft een wereldrecord te pakken. De Maine Coon Airbrush Anomaly heeft maar liefst 29 tenen en een normale kat heeft er 18. Airbrush heeft aan één poot 8 tenen en de andere doet telkens 7 en daarmee verbreekt hij het oude record van 28 tenen uit 2002. Het kitten kende overigens een moeilijke start. Kort na zijn geboorte kreeg hij namelijk ernstige longontsteking, maar hij herstelde volledig. De röntgenfoto die toen werd gemaakt, hield het later onder zijn 29 tenen officieel te bewijzen voor het Guinness.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Hemd voor hem. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
14: 28 en 29 al. Augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
15: Want we will live in the brewery.
14: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de blokkadeactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn 4 demonstranten opgepakt. Een van hen had zich verkleed als verkeersregelaar om zo het verkeer de stad uit te stoppen. De klimaatactie op de snelweg was verboden en daarom liet burgemeester Van Zanen al snel de bezette A12 ontruimen. Minister Mirjam Sterk heeft haar excuses aangeboden voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen te maken met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Veel jongeren kampen sinds het uitkomen van de misstanden nog steeds met psychische klachten. 5 van hen zijn inmiddels overleden. De Nederlander die sinds woensdag werd vermist in Noord-Italië is verdronken, meldt een Italiaanse krant. Bouwvakkers hadden gezien dat de man probeerde in de buurt van het Aostadal een rivier over te steken en daarbij in het water viel. Later werd zijn lichaam gevonden. Het gaat om een 35-jarige Nederlander. En een stuwmeer op de grens van Nepal en China vormt steeds minder gevaar. Op satellietbeelden is te zien dat het water langzaam verdwijnt. Het meer ontstond na de grote overstromingen van afgelopen week. Gisteren barstte een belangrijke dam, waarna werd gevreesd voor nieuwe overstromingen. Die kans lijkt nu steeds kleiner. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken nog droog, maar vanmiddag trekken er vanuit het zuidwesten veel buien over. Ook de wind neemt flink toe. Vannacht wordt onstuimig, met veel regen en zware windstoten. Vooral aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Otter Show. Michel Otter.

0: kijk maar uit. Ze komen je halen. De Sharks van Imagine Dragons. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Oh, fijn jongens, we zijn er weer. Een nieuwe aflevering van de Otter Show op deze zaterdagmiddag. Nee, de 29 augustus 2026. Hey, wat fijn dat je erbij bent deze middag. Ik ben tot 6 uur bij je met een heleboel fijne muziek. Ik ga even bellen met Mirjam. Mirjam Jurg van de Twente Ballooning. Even kijken wat daar gaande is deze middag. Zometeen een heerlijke ottersontdekking. Hoe fijn is dat wel niet? En ook Merle, die gaan we straks ook nog even spreken. Och, het is een knijtertjesvol uur, dus laten we maar gauw verder gaan. Met fijne muziek van Samber, This Is My Body Isn't Ready.

0: Tawoy hoorde je van Bronski Beat bij de Otters Show op Twente FM. Goedemiddag.
1: Otters Ontdekking.
0: Otters Ontdekking, daar is het weer tijd voor. Spik, splinter, hagel, fonkelmuziek op jouw radio. Die je misschien nog helemaal niet gehoord hebt. Maar waarvan ik denk, nou dat is wel de moeite waard om even aan jou te laten horen. Ja, Ruben Hillen, die ken je misschien wel. Hij heeft The Voice of Holland gewonnen dit jaar. Hij had al een singeltje, 20 Seconds. Dat vond ik, dat was niet onaardig. Maar het was ook niet echt helemaal dat ik denk van een topplaatje. Maar het nieuwe singeltje, die heeft hij gisteren uitgebracht. En ik moet zeggen, ik heb hem nu een paar keer geluisterd. Ik vind hem beter dan 20 Seconds. Ze hebben er duidelijk wat langer dan die 20 seconden over gedaan om deze te maken. Want hij klinkt alweer een stuk frisser. Ja. Dus de nieuwe single van Ruben Hillen is vandaag...
1: Otters Ontdekking.
0: A Higher Love.

0: avondshow op Twente FM. Ja, en je kunt er natuurlijk bijna niet omheen. Hè. Dit weekend, sinds donderdag al, staat Twente behoorlijk in het teken van de Twente Ballooning. Het is natuurlijk een prachtig spektakel, maar het weer speelt dit weekend niet helemaal mee. Ik heb Mirjam aan de lijn, Mirjam Jurg van de Twente Ballooning. Goedemiddag, Mirjam.
1: Hele goedemiddag.
0: Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Die ballonnen gaan de lucht niet in, hè?
1: Het is ons dit jaar heel moeilijk gemaakt. Donderdag zo fantastisch begonnen. Donderdag was een hele mooie openingsavond. Gisteren helaas regen en heel veel wind. En ook voor vanavond wordt er regen verwacht. Ja. We hebben weliswaar wel vanmiddag goede condities. Vanmiddag nog wel.
0: Die ballonnen gaan er niet de lucht in. Maar vanmiddag is er nog genoeg te doen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ballonnen kunnen helaas in de middag niet varen. Hè. Dat is zo omdat we thermiek hebben. Ja. Dus ook daarmee kunnen we niet ietsjes eerder beginnen. In regen gaan de ballonnen niet varen. Nee. Maar ja, we hebben inderdaad in de middag beginnen we rond de klok van 3 uur. Starten we met een hele mooie oldtimer show, de Twente Ballooning Fair, de mega kindermiddag. Dus ja, het middagprogramma gaat gelukkig allemaal wel door.
0: En wat is er te doen voor de kinderen?
1: Ja, hier moet je bij zijn. Juist in het teken van jonge gezinnen met kinderen hebben we gedacht, nou wat vinden die nou leuk? Heel veel springkussens. Je kunt sminken. Er zijn allerlei leuke producten te koop op de fair, een hele grote braderie. Mooie producten die echt voor jonge gezinnen met kinderen. We hebben aquabubbels op het water. En eigenlijk zijn alle springkussens ook gesitueerd op het hoofdveld. Dus ze mogen overal komen en we maken het heel gezellig zo dadelijk.
0: Ja, hartstikke mooi is dat inderdaad. Hey, en nu zag ik eerder vanochtend geloof ik, of misschien gisteravond laat, het bericht van nou, het ziet er eigenlijk wel goed uit. Het lijkt wel alsof het door kan gaan, het ballonvaren. Wanneer hebben jullie nou besloten dat het niet komt?
1: Ja, daar leek het op. We volgen natuurlijk heel nauwlettend alle weersveranderingen. Er is niks zo veranderlijk als het weer, zeggen we ook niks tegen elkaar. Ja, gisteravond leek het erop dat er een warmtefront deze kant op zou komen. En zou gepaard gaan met toch aankomende binnentrekkende regen. Dat warmtefront zou wat vertragen en daarmee... Ja, hadden we wel kansen om te kunnen varen. Vooral hier in het oosten van Nederland. Nou, weliswaar blijkt dan vanmorgen, en dan ga je toch weer nauwkaasten, vanmorgen om 11 uur. Ja, dan kijk je naar de verwachtingen. En dan lijkt dat warmtefront eerder te komen. Veel meer bewolking trekt Nederland binnen. En die geeft tijdens ballonvaarttijd gewoon regen.
0: Ja, dat is echt jammer.
1: Ja, en dat kun je een dag van tevoren niet bedenken. Je kunt daar geen prognose over maken. Dus we kijken stapje voor de ballonvaart, wat we ook heel eerlijk aan het publiek kunnen meedelen. Want als je mensen laat komen voor regen, dat is niet
0: dat,
1: wat we willen.
0: En dat moet ook veilig, hè? Dat is het allerbelangrijkste.
1: Nou, vooral alle gasten die mee de lucht in gaan, die wil je ook mooi zicht bieden, maar zeker een veilige ballonvaart. En dat iedereen het na afloop met een glimlach op zijn gezicht weer kan navertellen.
0: Ja, zo is dat. Nou, de ballonnen blijven vandaag aan de grond, maar de gezelligheid die is er sowieso vanmiddag vanaf, sinds 3 uur eigenlijk, is iedereen welkom op het Hulsbeek. Mirjam, bedankt voor je tijd en laten we hopen dat vanmiddag een hartstikke mooie middag wordt.
1: Heel erg bedankt.

0: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeente Oldenzaal wil bedrijven, woningbouw en andere initiatiefnemers helpen die wachten op een aansluiting op het overvolle stroomnet. De gemeente wil daarvoor een soort ranglijst maken. Initiatiefnemers met concrete plannen kunnen zich bij Oldenzaal melden. De gemeente kan de capaciteit op het elektriciteitsnet natuurlijk niet vergroten, maar wil wel bekijken welke projecten voorrang zouden kunnen krijgen. Op dit moment wachten in Oldenzaal tientallen aanvragen op een aansluiting. De gemeente zegt daarmee te willen voorkomen dat plannen onnodig stil komen te liggen. In Tubbergen staat vandaag de tweede dag van Rock Am Esch op het programma. Het festival beleeft dit jaar de vijfde editie en viert daarmee een jubileum. Gisteren ging het festival van start. Vandaag komen opnieuw duizenden muziekliefhebbers af op het evenement. Op het programma staan onder meer The Bus Lovers, The Fortunate Sons en Biscuit Park. En die laatste band sluit vanavond af met nu metal uit de jaren 2000. Rock Am Esch is ontstaan vanuit de wens van een groep vrienden om een eigen rockfestival in Twente te organiseren. Inmiddels is het uitgegroeid tot een evenement met dus duizenden bezoekers. De organisatie verwacht ook dit jaar weer een grote opkomst. En dan het weer voor Twente. Op de meeste plekken is het even droog. De temperaturen liggen rond de 23 graden. Daarbij staat een toch wel stevige zuidwestenwind. Vanuit het westen komt in de loop van de middag bewolking opzetten. En later vanavond kan daaruit opnieuw wat regen vallen.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

Lekker liedje uit de jaren 90 zeg. Push the feeling on van de Nightcrawlers hoorde je bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag, welkom, fijn dat je er bent. Het is vandaag, het is nu nog droog, maar straks komt de regen eraan. Ja, ik had het er net al even over met Mirjam, dat die regen dus wel een beetje in de weg zit qua ballonvaart. Maar überhaupt, hè, ja, er is nog wel meer te doen in de regio. Zo kun je bijvoorbeeld ook naar Borne, naar de Melbuendang. Dat valt dan misschien toch ook wel een beetje in het water. Als ik zo kijk naar de weersverwachting, dan lijkt het vanavond de hele avond wel een beetje te gaan regenen. En dat is toch jammer, hè, voor dat soort evenementen. Vind ik sneu. Ja, die mensen doen allemaal hun best om er iets leuks van te maken voor de goede gemeente. En dan krijg je regen. Het is toch één grote teleurstelling. Nou, het is niet anders. Nee. Zometeen hoor je de Jacksons met Blame It on the Boogie. Maar eerst deze plaat van Douwe Bob. Dit is Nothing to Lose.

0: Blame It On The Boogie van de Jacksons. Ja, je moet toch ergens de schuld neerleggen. En het is altijd makkelijk als je een beetje aan een externe attributie kunt doen. Dus, nou, Blame It On The Boogie.
1: Even een moment van rust met Mindful Merle.
0: Ja, Merle, gaan we het ook hebben over iets waar we de schuld aan kunnen geven? Of gaan we iets anders bespreken?
2: Nou, we gaan vooral verantwoordelijkheid nemen. Nee,
0: ah, ja. Heel goed. Ja, daar hou ik van.
2: We gaan, we hebben wel weer een leuke ontwerp.
0: Waar gaan we het over hebben vandaag, hè, Merle?
2: We gaan het vandaag over hebben over slaap. En met name over wat je moet doen als je 's nachts wakker wordt. Maar ook hoe je dat dus kan vormen.
0: Oké, en heb je er een quoteje bij?
2: Ja, de quote is: een rustige nacht begint niet wanneer je naar bed gaat, maar in hoe je overdag leeft.
0: Ik ben heel benieuwd hoe ik moet gaan leven. Kom maar op.
2: Nou ja, goed. Uiteindelijk is het een tweedelig ding. Maar ik denk dat je het misschien wel herkent. Dat je soms gewoon midden in de nacht wakker wordt. Misschien omdat je naar het toilet moet. Of omdat je misschien wel gewoon heel gestrest bent. Dat komt ook vaak voor bij mensen die gewoon best wel veel stress hebben. Die dan dus 's nachts zo tunk, dat dan je ogen open gaan. En dat je dan meteen een soort van actief bent.
0: Aanstaan.
2: Ja, meteen aan. En het kan ook dus voorkomen dat je dan 's nachts denkt van jeetje, je kijkt op de klok en je denkt, oh nee, ik wil eigenlijk nog slapen. Of het is heel belangrijk dat ik morgen fit ben. En dan wil je gewoon heel graag slapen. Maar dat lukt dan soms niet.
0: Nee, dan blijf je in het loepje hangen.
2: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. Zeker. Inclusief ik ook de afgelopen tijd dat ik ook een paar keer 's nachts wakker werd. Dat ik dacht, oh ja, maar dit is wel misschien een mooi onderwerp waar wat meer mensen mee zitten.
0: Ja. En wat kunnen we eraan doen?
2: Laten we eerst even kijken wat er misschien aan de hand is. Ja. Allereerst wil ik zeggen dat dit eigenlijk best wel normaal is, hoor. Dus best wel veel mensen hebben dit, dat ze soms 's nachts wakker worden. En ook dat je dan niet altijd weer makkelijk in slaap kan vallen. Dus denk vooral niet dat als je soms wakker wordt, dat het dan echt een probleem is. Of dat niet zo hoort. Ja. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat het te maken heeft met verschillende dingen, zoals misschien heb je alcohol of te laat cafeïne gebruikt. Misschien te laat gegeten, waardoor je wat minder rust kunt vinden in je slaap. Maar natuurlijk ook dingen als pijn of hormonale veranderingen. Dat kan allemaal te lang en te laat inderdaad op je scherm. Ja. Dat kan allemaal invloed hebben. Maar wat natuurlijk ook kan, is dat je gewoon inderdaad simpelweg te veel stress hebt door de dag heen. En dat kan dus heel veel impact hebben. Dus eigenlijk mijn eerste tip om hiermee om te gaan. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet over het moment dat je 's nachts wakker wordt. Maar ga dan, als je dit vaker meemaakt, ga dan eens kijken van hoe kan je nou die stress overdag omlaag brengen. Want op de een of andere manier, dat linken we vaak niet aan elkaar. Maar als je dus overdag meerdere rustmomenten inbouwt, waarin je dus echt tot rust komt, kan dat een heel groot effect hebben op je slaap 's nachts.
0: Ja.
2: Als je dan dus daar ligt, wakker ligt, dan is het misschien ook wel fijn om misschien wat tips te hebben wat je dan kan doen.
0: Ja.
2: En allereerst, raak dus niet in paniek. Zorg dat je niet enorm veel extra stress opbouwt over het wakker zijn. Want
0: schiet je niks meer op. Nee,
2: maar zo voelt het soms wel. Van, dat je dan jezelf onder druk gaat zetten, maar ik moet nu slapen.
0: Moet nu.
2: dus dat is inderdaad kan tegenwerken. En wat dus wel kan helpen, is dat je gewoon vooral je niet helemaal richt op die gedachten. Want die kunnen soms best wel buiten proportie zijn. Ook vooral midden in de nacht. Omdat dan je frontale cortex en bepaalde processen die remmingen normaal overdag met zich meebrengen. Dat toch wat anders werkt en dat die remmingen dus minder aanwezig zijn. Maar richt je in plaats daarvan is op je lichaam. En voel bijvoorbeeld het gewicht van je lichaam op je matras. Wellicht kun je even je ogen open doen en als het niet helemaal donker is in je kamer, even om je heen kijken en beseffen dat je eigenlijk gewoon in een veilige kamer bent, waar in principe nu op dit moment helemaal niks aan de hand is.
0: Ja.
2: En eventueel natuurlijk een ademhalingsoefening die we wel eens eerder hebben besproken. Ja. Dat kan altijd helpen. En als je echt te lang ligt, forceer je dan zelf dan sowieso niet om te gaan slapen, maar zie het als een rustmoment. Maar als je dus echt te lang in bed ligt, kan het ook fijn zijn om heel eventjes op te staan. Heel iets rustigs, iets heel saais te doen misschien.
0: Ja.
2: En dan weer in bed te gaan liggen, zodat je uiteindelijk op lange termijn je lichaam niet je bed associeert met wakker liggen.
0: Ja, dat is volgens mij wel heel belangrijk, hè? Want zei een arts ooit tegen mij ook. Dus zorg als je nou echt lang wakker ligt, ga dan even uit bed, ga even een glas water drinken en stap er dan weer in na 10 minuutjes. Want anders dan inderdaad associeer je dat bed met, je hersenen denken, hier mag je dus ook wakker zijn.
2: Ja, ja. Een soort van een kamilletheetje of een banaan eten of zo. Nou, dat kan allemaal geen kwaad.
0: Nee, inderdaad.
2: Ja,
0: nou, en,
2: dus dat.
0: Ja, en als we dan naar het quote teruggaan, ik denk dat we hem hebben, maar doen we het eens.
2: Ja, een rustige nacht begint niet wanneer je naar bed gaat, maar in hoe je overdag leeft.
0: Nou, nou volgens mij is die helemaal
2: een
0: rond.
2: Een deel hebben we daarvan
0: besproken. Volgens mij wel vrij goed inderdaad. Dus nou, ik denk dat we nu dan ook maar het liedje Slaap gaan draaien.
2: Is helemaal goed.
0: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Even een moment van rust met Mindful Meerle.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery,
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Alle klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 in Den Haag hebben geblokkeerd, worden aangehouden. Het gaat om tientallen demonstranten. Ze blokkeerden bij het Malieveld de snelweg de stad uit. Na de boerenactie, waarbij in een file twee doden vielen, is afgesproken strenger op te treden bij snelwegacties. De overheid heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms seksueel geweld. De ervaringsdeskundige die de misstanden aan het licht bracht, vindt de excuses niet gemeend en de maatregelen onvoldoende. Een belangenclub noemt het excuus een begin, maar ook dat de woorden omgezet moeten worden in daden. Het dodental door Russische droneaanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev loopt verder op, naar 37. Ook zijn er tientallen gewonden. Bij de aanval werd een opslag voor explosief materiaal, zoals granaten, mijnen en drones, geraakt. President Zelensky noemt het verschrikkelijk dat munitie lag opgeslagen in de buurt van burgers. En de Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK in Amstelveen brons gepakt. Ze versloegen Australië met 1-0. België verloor eergisteren de halve finale van Nederland. De Oranjevrouwen beginnen rond deze tijd aan de finale tegen Argentinië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is rond de 22 graden en er trekt vanuit het zuidwesten steeds meer buien over het land. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig met veel regen en lokaal zware windstoten. Vooral vlak aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Lekker liedje van One Republic. Je hoorde Runaway.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ah, fijn dat je er bent bij de Otter Show Twente FM. Ja, dat Runaway, dat was ook wel een beetje een themaliedje in principe nu, hè? Ja, want in Borne is vanmiddag, dat begint nu ongeveer volgens mij, de Run Bike Run. Dan moet je of als duo of solo eerst een stukje hardlopen, dan een heel stuk fietsen en dan nog weer een stukje hardlopen. Volgens mij is de verdeling iets van 8 kilometer hardlopen, dan 30 kilometer fietsen en weer 5 kilometer hardlopen. Zoiets dacht ik uit mijn hoofd. Ik weet het niet helemaal zeker. Nou, en wie het eerst finisht, die heeft gewonnen. Ja, dat is eigenlijk wel vaak zo met wedstrijdjes natuurlijk. Maar goed, dat is nu ook bezig, hè? Runaway. En eigenlijk had ik nu dan ook Queen moeten draaien met I Want to Ride My Bicycle. Maar nou, dat doe ik dan maar niet. Nee, dat vind ik een beetje flauw. Doe ik niet. Nee. Hey, straks heb ik een heerlijke Otter Show Essential voor je. Ik heb nog een uittipje. Ja, naast dat we al natuurlijk hebben gepraat over de Twente Ballooning, waar je natuurlijk ook gewoon nog steeds naartoe kunt vanmiddag. Maar ik heb ook nog een andere leuke uittip voor deze week. Dus dat komt er zometeen allemaal aan. Geen enkel probleem. Ook Elak, Sigala en Ellie Goulding met het liedje All By Myself staat voor je klaar. En deze plaat van Alex Warren. Dit is Passenger.

0: En zo heet het liedje van Elax Gale en Ellie Goulding. En dat hoor je bij de Otter Show op Twente FM.
1: De Otter Show Essential.
0: Nou ja, als ik dat soort dingen zeg, dan moet ik eigenlijk altijd nog even een jingeltje zoeken. Dat rek je dan een beetje door te zeggen bij de Otter Show op Twente FM. Dat betekent gewoon dat ik me niet goed heb voorbereid. Het ging wel snel, dat jingeltje zoeken. Hey, de Otter Show Essential van vandaag. Een liedje van een artiest. Ja, dat liedje moet je eigenlijk gehoord hebben, anders heb je die artiest niet gehoord. En vandaag heb ik een artiest meegenomen die volgend weekend op vrijdag en zaterdag optreedt in de AFAS Live in Amsterdam. Dat is een stukje fietsen, maar wel de moeite waard. Ik heb het over The Black Keys. Oh, wat maken die gasten lekkere muziek. Ja, en het liedje dat je wat mij betreft gewoon gehoord moet hebben, hun essential dus, dat is deze plaat. Die heet Gold on the Ceiling.
1: De Otter Show Essential.

en Something Happened on the Way to Heaven. Hey, de N36, je kent hem wel, die weg vanaf Almelo zo richting het noorden van het land. Die moet veiliger worden. Daar zijn eigenlijk alle partijen het inmiddels wel over eens. Minister Vincent Karremans die kiest nu voor een variant waarbij op delen van de N36 de snelheid omlaag gaat naar 80 km per uur. En op maximaal 22,5 km komt een fysieke rijbaanscheiding. En daar blijft dan die 100 km per uur toegestaan, zoals je nu op dat hele stuk kunt rijden. Nou, de provincie Overijssel die noemt dat een goede stap, maar ze vinden het nog lang niet ver genoeg gaan. Uiteindelijk willen ze over het hele traject een fysieke scheiding tussen de rijbanen. En dat is niet zomaar een detail, want op de N36 gebeuren echt regelmatig ernstige ongelukken. Je leest hier alles over op onze website 120.nl. En zometeen hebben we nog meer nieuws in het streeknieuws, want dan schuift Tanja Reinders bij ons aan met het laatste nieuws uit Twente.

0: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemini? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goede nieuwheden.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekker laden.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeente Oldenzaal wil bedrijven, woningbouw en andere initiatiefnemers helpen die wachten op een aansluiting op het overvolle stroomnet. De gemeente wil daarvoor een soort ranglijst maken. Initiatiefnemers met concrete plannen kunnen zich bij Oldenzaal melden. De gemeente kan de capaciteit op het elektriciteitsnet natuurlijk niet vergroten, maar wil wel bekijken welke projecten voorrang zouden kunnen krijgen. Op dit moment wachten in Oldenzaal tientallen aanvragen op een aansluiting. De gemeente zegt daarmee te willen voorkomen dat plannen onnodig stil komen te liggen. In Tubbergen staat vandaag de tweede dag van Rock Am Esch op het programma. Het festival beleeft dit jaar de 5e editie en viert daarmee een jubileum. Gisteren ging het festival van start. Vandaag komen opnieuw duizenden muziekliefhebbers af op het evenement. Op het programma staan onder meer The Bus Lovers, The Fortunate Sons en Biscuit Park. En die laatste band sluit vanavond af met nu metal uit de jaren 2000. Rock Am Esch is ontstaan vanuit de wens van een groep vrienden om een eigen rockfestival in Twente te organiseren. Inmiddels is het uitgegroeid tot een evenement met dus duizenden bezoekers. De organisatie verwacht ook dit jaar weer een grote opkomst. en onder weer voor Twente. Op de meeste plekken is het even droog. De temperaturen liggen rond de 23 graden. Daarbij staat een toch wel stevige zuidwestenwind. Vanuit het westen komt in de loop van de middag bewolking opzetten en later vanavond kan daaruit opnieuw wat regen vallen.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

lekkere jaren 80. Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship hoorde je. Het is 4:30 geweest inmiddels hier bij Twente FM. Wat fijn dat je luistert. Ik draai lekker veel muziek voor je. Zometeen hoor je de Cutting Crew met I Just Died In Your Arms Tonight. Maar eerst even deze fijne plaat van Elvis Presley en Junkie.

I just died in your arms tonight. Je hoorde de Cutting Crew bij de Autoshow op Twente FM. Het is tijd geworden om eventjes te ontsnappen aan de realiteit van elke dag. Ja, echt waar. Want je kent het wel, je bent hartstikke druk. Elke dag weer. Je bent een soort taxibedrijf voor je hele gezin. Je moet vliegen van hort naar her. De kinderen moeten naar de sport en dan moeten ze ook nog naar muziekles. En ja, als het dan heel hard regent, dan ben je toch ook wel weer een beetje een watje. En denk je, ja, ik moet ze toch ook maar eventjes naar school brengen. Dat moet je eigenlijk niet doen. Maar ja, hè, toch doe je dat maar. Want ach, je hebt zo te doen met die tere kinderzieltjes. Nou, en al die drukte, dat wordt ook nog gecombineerd met je werk. Want daar verwachten ze ook nog het een en ander van je. Oh, je bent wel een beetje toe aan rust. Een beetje ontspannen, een beetje ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid. En dat kan dit weekend in Terbergen. Ja, echt waar. Want daar is het Rock Am Esch Festival. Super tof. Vrijdag en zaterdag, dus vandaag nog, is de tweede dag dat je daar naartoe kunt. Een dagticket kost 27,5 vandaag. Ze zijn al even bezig, dus je mist al wel wat. Maar toch is het heel erg tof om daar nog even naartoe te gaan. Want ja, er treden best leuke artiesten op, hoor. Biscuit Park. Dan, dat is natuurlijk een tribute band van Limp Bizkit. Muses, die doen Muse. Buckers treedt op, die doen zichzelf. En The Eagles Legacy. En die doen natuurlijk The Eagles. Dat snap je zelf ook wel. Och, super tof, man. En dat vind ik ook een goede reden om gelijk even een liedje van The Eagles te draaien. Waarom ook niet? En dan doen we niet Hotel California, maar een keer One of These Nights.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Online

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Voor Holfem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuw-Heerden.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het Centraal Justitieel Incassobureau komt sinds gisteren met een storing. Je kunt niet inloggen en dus geen boetes betalen. Volgens het CIB gaat het om een datalek en worden verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen gekoppeld. Zo zagen een paar mensen informatie die niet voor hen bedoeld was. Het officiële dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 682. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Intussen zou met zo'n 260 toeristen contact zijn geweest, onder wie een Belg en 4 Duitsers. 3 Nederlanders in het gebied worden nog altijd vermist. De voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Abu Taleb, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Dat zegt hij na de excuses van minister Sterk voor de misstanden bij de instantie. Tienduizenden jongeren kregen niet de juiste zorg en bescherming. Abu Taleb vindt dat er wel een goed alternatief moet komen. En na de klimaatactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn tientallen demonstranten aangehouden. Ze krijgen sowieso een boete. Ze blokkeerden de snelweg, waarna de politie ingreep en de actie beëindigde. Na het dodelijke ongeluk in een file bij een boerenactie rond Den Bosch wordt strenger opgetreden bij snelwegblokkades. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.
5: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
0: Hier komt Twente samen.
5: Dankjewel
0: dat ook jij erbij bent.
5: Twente FM. De Otter Show. Michel Otter.

0: en eigenlijk ben ik een heel klein beetje Kelly Clarkson fan. Zij heeft zo'n leuk tv-programma ook, hè? De Kelly Clarkson Show. Daar doet ze allemaal liedjes in. De Kellyoki heet het dan. En dan, nou ja, dan covert ze allemaal liedjes van artiesten. En, oh, maar dit is natuurlijk ook gewoon een hartstikke lekkere hit van haar. Since You've Been Gone.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Och, en ik weet nog wel, de eerste keer, haar allereerste aflevering begon ze met een Kellyoki. Dus een van die covers van haar. Die ze ook helemaal van tevoren al een beetje hadden opgenomen. En uiteindelijk kwam ze dan tevoorschijn. En wat deed ze? Ze deed 9 to 5 van Dolly Parton. Ja, echt waar. En ja, natuurlijk kwam die dan deze week weer even voorbij op de socials. Omdat zij natuurlijk overleden is, hè, Dolly Parton. Op wat was het ook weer? 80 of zo? Ik weet niet precies hoe oud ze was. Maakt ook niet zo heel veel uit. Maar zij was overleden deze week. Dat is natuurlijk wel een schok. Ik moest er echt een beetje van bij komen. En toen dacht ik, ik moet natuurlijk vandaag wel even een liedje van Dolly Parton draaien. Dat kan niet anders. Dus dit is Islands in the Stream.

Fool Michel, daarvoor ook nog another met 54 Ultra and Talk to You. En natuurlijk Kenny Rogers en Dolly Parton en Islands in the Stream. Hey, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik vind het vandaag eigenlijk wel... Ja, het was op zich best prima, maar het gaat zo meteen regenen. Het blijft regenen. Het wordt, ja. Dus ondanks dat je denkt, misschien was het best een prachtig mooie dag, is het dat toch niet. En toch draai ik wel dat liedje even.

Hey, dit hoor je ook niet elke dag meer, hè? Doing the Do van Betty Boo. Grappig, man. Die heb ik echt gewoon sinds de jaren 90 niet meer gehoord. Dus leuk om even te draaien. Daarvoor nog Shawn Mendes en Treat You Better. Bijna tijd voor het nieuws met Tanja Reinders. Het is al bijna 5:30, hè? Die tijd vliegt als je lol hebt. Ja. Maar eerst nog even Martin Garrix en U2. Hun singletje heet Fireflies.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemdvoorhemd.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Vennegoor Energie Management, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energie Management of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
10: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
11: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Oldenzaal wil meer inwoners verleiden om zwerfafval op te ruimen. De gemeente is daarom een proef gestart met kleine afvalklepjes aan de zijkant van ondergrondse restafvalcontainers. Op 10 plekken in de stad kunnen inwoners en voorbijgangers daar eenvoudig hun gevonden afval in gooien. Op ieder klepje zit een teller, zodat de gemeente kan zien hoe vaak ze worden gebruikt. Oldenzaal heeft daarmee een primeur in Twente. Als de proef succesvol is, wil de gemeente de afvalklepjes op meer plekken in de stad plaatsen. In Hengelo wordt gekeken of twee ongebruikte busbanen kunnen veranderen in groenstroken. Het gaat om een busbaan aan de Bornse Straat en eentje aan de Beethovenlaan. GroenLinks PvdA-raadslid Sylvester Hohner vindt dat het asfalt en beton daar plaats kunnen maken voor bomen en ander groen. De busbaan aan de Bornse Straat richting het gemeentehuis wordt volgens hem al zeker 6 jaar niet meer gebruikt door lijnbussen. Op de Beethovenlaan rijden sinds 2024 geen bussen meer, nadat lijn 12 werd opgeknipt. Het idee wordt nu verder bekeken. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is er kans op regen en het waait daarbij stevig vanuit zuidwestelijke richting. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen is het wisselvallig met 21 graden.

Girls on Film, nou, dat is er ook nog wel zo eentje waarvan ik denk van, nou, dat kan ik wel even in mijn platenkastje toevoegen, hè? Duran Duran. Ja, ik heb van de week nog wel wat dingetjes toegevoegd, maar dit nog niet. Nee, het was wel tijd, denk ik. Iets van Duran Duran in mijn platenkast zou niet misstaan, denk ik. Nee, mocht je nog tips hebben, kom maar door. Ja. Hey, fijn dat je luistert naar de Autoshow op Twente FM. We hebben nog een klein stukje te gaan deze middag. Ja, die middag zit er bijna op en dan breekt die avond aan. Heb je al nagedacht over wat je wil eten? Of ben je al aan het koken? Of ben je al aan het eten? Dat kan natuurlijk ook allemaal. Ja. Even kijken. Ja, ik weet niet. Ik ga zo naar huis toe. Ik zie wel wat er op tafel komt. Ik heb echt geen idee. Nee, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Dus ik hoop überhaupt maar dat mijn vrouw nog wat eten heeft gehaald. Anders dan wordt het gewoon chips. Ja, ah, zo niet erg een keer toch? Nee, zakje chips op de tijd. Er is helemaal niks mis mee. Lijkt mij hartstikke lekker op zich. Nou, we gaan het zien zometeen. Ja. Zometeen hoor je Lisa Stansfield en Change. Maar eerst deze plaats van John Newman. Love Me Again bij de Autoshow.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena!
1: Ik weet niet waarom dit liedje in de programmering stond. Nee, wat gek. Los del Rio. Ja, want ja, ik moet iets uitleggen daarover. We hebben natuurlijk een database vol met muziek hier. En er is één mapje. Dat mapje dat heet, die is zwart gekleurd. Dat is niet voor niks. Die heet de parkeerplaats, dat mapje. Even een mooi inkijkje in de ziel van ons uitzendsysteem. En dat betekent eigenlijk die liedjes, die draaien we eigenlijk niet. Dat betekent dat. We hebben ze wel, maar we draaien ze niet. Deze staat er gewoon in. In de lijst. Ik snap er helemaal niks van. Nou, ik vind het prima. Ja. Goed, deze staat in het mapje Hit A die nu komt. Jonas Blue en Believe en Edge of Desire.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het is de Nederlandse hockeyvrouwen niet gelukt wereldkampioen te worden. In de finale in Amstelveen verloren de hockeysters van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en moesten er shootouts aan te pas komen. En die namen de Argentijnse vrouwen beter. Goud dus voor Argentinië, zilver voor Nederland. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot bijna 700. Duizenden mensen worden nog vermist, maar er zijn ook succesverhalen. Een 8-jarig jongetje is gered nadat hij in een boom was geklommen om te vluchten voor de modderstroom. Hij is herenigd met zijn moeder, die al dagen naar hem op zoek was. Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft te maken met een datalek. Daardoor is het sinds gisteren niet meer mogelijk om in te loggen om boetes te betalen. Het CIB zegt dat in het systeem een interne technische fout is geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen werden gekoppeld. En de Ronde van Spanje is zijn belangrijkste wielrenner kwijt. Tadej Pogacar is gevallen en heeft de Vuelta verlaten. De Sloveen reed als klassementsleider in de rode trui en stapte na zijn val in een ambulance. Hij was bebloed en leek last te hebben van zijn arm. De Spanjaard Enric Mas is de nieuwe leider in de Vuelta. En dan nu het weer van Weer Online. Steeds meer buien trekken vanuit het zuidwesten het land in. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig, met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, zaterdagavond.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Oldenzaal wil meer inwoners verleiden om zwerfafval op te ruimen. De gemeente is daarom een proef gestart met kleine afvalklepjes aan de zijkant van ondergrondse restafvalcontainers. Op 10 plekken in de stad kunnen inwoners en voorbijgangers daar eenvoudig hun gevonden afval in gooien. Op ieder klepje zit een teller, zodat de gemeente kan zien hoe vaak ze worden gebruikt. Oldenzaal heeft daarmee een primeur in Twente. Als de proef succesvol is, wil de gemeente de afvalklepjes op meer plekken in de stad plaatsen. In Hengelo wordt gekeken of twee ongebruikte busbanen kunnen veranderen in groenstroken. Het gaat om een busbaan aan de Bornse Straat en eentje aan de Beethovenlaan. GroenLinks PvdA-raadslid Sylvester Hone vindt dat het asfalt en beton daar plaats kunnen maken voor bomen en ander groen. De busbaan aan de Bornse Straat richting het gemeentehuis wordt volgens hem al zeker 6 jaar niet meer gebruikt door lijnbussen. Op de Beethovenlaan rijden sinds 2024 geen bussen meer, nadat lijn 12 werd opgeknipt. Het idee wordt nu verder bekeken. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is er kans op regen en het waait daarbij stevig vanuit zuidwestelijke richting. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen is het wisselvallig met 21 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
3: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
1: 28 en 29 al. Augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
14: Want we will live.
1: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
15: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
16: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
17: Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een baanbrekende uitspraak in Frankrijk. De borstkanker van een oud-stewardess is officieel erkend als beroepsziekte. De vrouw vloog volgens het AD 30 jaar lang voor Air France en had onder andere te maken met veel nachtdienst en straling op grote hoogte. Volgens de Franse vakbond kan het vonnis goed uitpakken voor veel meer ziek geworden stewardessen. Een dag na het overlijden van de Noorse koning Harald blijven veel Nooren afscheid nemen. Ondanks het slechte weer staan bij het paleis in Oslo de hele tijd honderden mensen en de bloemenzee blijft maar groeien. Er geldt in Noorwegen een periode van nationale rouw tot en met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Weesup zijn weer thuis. Dat zegt de burgemeester bij Omroep Gelderland. De bus met 54 Duitse scholieren was op weg naar Parijs. Toen die een week geleden 's nachts een bestelbus raakte en op de andere rijbaan terechtkwam. Ook de zwaargewonde bestuurder van de bestelbus is weer thuis. En de hockeysters van Argentinië zijn wereldkampioen geworden. In de finale versloegen ze Nederland. Na de reguliere speeltijd stond het in Amstelveen 1-1, maar de Argentijnse vrouwen namen de shootouts beter. Nederland had voor de vierde keer op rij wereldkampioen kunnen worden, maar moet genoegen nemen met de tweede plaats. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zwaar windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Hey, monteur! Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
10: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
11: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Oldenzaal wil meer inwoners verleiden om zwerfafval op te ruimen. De gemeente is daarom een proef gestart met kleine afvalklepjes aan de zijkant van ondergrondse restafvalcontainers. Op 10 plekken in de stad kunnen inwoners en voorbijgangers daar eenvoudig hun gevonden afval in gooien. Op ieder klepje zit een teller, zodat de gemeente kan zien hoe vaak ze worden gebruikt. Oldenzaal heeft daarmee een primeur in Twente. Als de proef succesvol is, wil de gemeente de afvalklepjes op meer plekken in de stad plaatsen. In Hengelo wordt gekeken of 2 ongebruikte busbanen kunnen veranderen in groenstroken. Het gaat om een busbaan aan de Bornse Straat en eentje aan de Beethovenlaan. GroenLinks PvdA-raadslid Sylvester Hoonen vindt dat het asfalt en beton daar plaats kunnen maken voor bomen en ander groen. De busbaan aan de Bornse Straat richting het gemeentehuis wordt volgens hem al zeker 6 jaar niet meer gebruikt door lijnbussen. Op de Beethovenlaan rijden sinds 2024 geen bussen meer, nadat lijn 12 werd opgeknipt. Het idee wordt nu verder bekeken. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is er kans op regen en het waait daarbij stevig vanuit zuidwestelijke richting. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen is het wisselvallig met 21 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemd voor hem. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
13: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette vuurrood. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
14: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Amsterdam onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Franse rechter heeft de borstkanker van een oud-stewardess erkend als beroepsziekte. En dat is voor het eerst, meldt het AD. De vrouw werkte 30 jaar voor Air France en zegt dat ze ziek werd door de vele nachtdiensten en straling op grote hoogte. De zaak is volgens een Franse vakbond goed nieuws voor ander ziek geworden stewardessen. In het Noors Cultuurhuis in Rotterdam is morgen een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald. De dienst begint om 12 uur. Het gebouw vlakbij de Euromast staat ook bekend als de Zeemanskerk. Er ligt ook een condoleance-register dat kan worden getekend. Koning Harald overleed gisteren op 89-jarige leeftijd. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk vorige week op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De tourbus met 54 Duitse leerlingen was onderweg naar Parijs en reed tegen een bestelbus. 16 mensen raakten gewond. De burgemeester zegt bij Omroep Gelderland dat er uit Duitsland een bedankje is gekomen voor de hulpverlening na het ongeluk. En een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de valpartij van Tadej Pogacar in de Ronde van Spanje. Andere renners in het peloton wijken nog uit, maar Pogacar raakt de kei met zijn voorwiel en valt. Hij is daarop uit de Vuelta gestapt. Pogacar was klassementsleider en stond bijna 4 minuten voor op nummer 2, Enric Mas. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt veel regen en het waait flink. Vannacht neemt de wind verder in kracht toe en zijn er vooral aan de kust zware windstoten. Het wordt niet kouder dan 17 graden. Ook morgen verloopt wisselvallig en staat er veel wind, met maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
10: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
11: Want we will leven in de brouwerie.
10: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
12: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Hengelo wordt gekeken of twee ongebruikte busbanen kunnen veranderen in groenstroken. Het gaat om een busbaan aan de Bornse Straat en eentje aan de Beethovenlaan. GroenLinks PvdA-raadslid Sylvester Hohner vindt dat het asfalt en beton daar plaats kunnen maken voor bomen en ander groen. De busbaan aan de Bornse Straat richting het gemeentehuis wordt volgens hem al zeker 6 jaar niet meer gebruikt door lijnbussen. Op de Beethovenlaan rijden sinds 2024 geen bussen meer, nadat lijn 12 werd opgeknipt. Het idee wordt nu verder bekeken. FC Twente maakt zich op voor een Europees najaar. De ploeg plaatste zich donderdagavond op spectaculaire wijze voor de competitiefase van de Conference League. In Azerbeidzjan werd Karabach na verlenging met 4-1 verslagen. Een week eerder had FC Twente de thuiswedstrijd nog met 1-0 verloren. Max Bruns maakte in blessuretijd de gelijkmaker, waarna Wout Weghorst en Younes Taha in de verlenging voor de beslissing zorgden. Vrijdag werd in Monaco geloot voor de competitiefase. FC Twente speelt daarin 6 wedstrijden, waarvan 3 thuis en 3 uit. De eerste wedstrijden staan vanaf half oktober op het programma. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is er kans op regen en het waait daarbij stevig vanuit zuidwestelijke richting. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen is het wisselvallig met 21 graden.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
12: Vennegoor. Voor energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
14: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
15: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
14: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Achter station Amsterdam Centraal zijn 3 mensen neergestoken. Dat gebeurde mogelijk na een eerdere vechtpartij, dat meldt de politie. Die heeft een verdachte opgepakt en ook die is gewond geraakt. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De nieuwe Noorse koning Hakon heeft voor het eerst zijn land toegesproken. De speech werd live op tv uitgezonden. Hij bedankte zijn overleden vader Harold voor alles en was zichtbaar aangedaan. Hakon zei ook dat hij klaar is voor zijn taak als koning. Morgen is er in een Noorse kerk in Rotterdam een herdenkingsdienst voor Harold. In de eredivisie heeft AZ de koppositie verstevigd door ook zijn 4e wedstrijd op rij te winnen. In Alkmaar won AZ met 5-2 van Go Ahead Eagles. Eerder vanavond won Excelsior thuis de Rotterdamse derby van Sparta met 2-1. Er wordt nog 1 wedstrijd gespeeld en dat is PEC Zwolle NEC. En de bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen, Raoul Ere, vindt dat ze veel te weinig hebben gecreëerd in de WK-finale tegen Argentinië. Hij noemt het verlies heel zuur. Ondanks een 1-0 voorsprong verloren de hockeysters na shootouts. Die namen de Argentijnse vrouwen heel goed en wij niet zo goed, zei Ere. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent en waait hard. Vannacht neemt de wind verder toe en zijn er vooral in de kustgebieden zware windstoten mogelijk en een temperatuur rond de 17 graden. Ook morgen wisselvallig en veel wind, maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, zaterdagavond.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
0: Hemd voor hem. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Huur dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Hengelo wordt gekeken of twee ongebruikte busbanen kunnen veranderen in groenstroken. Het gaat om een busbaan aan de Bornse Straat en eentje aan de Beethovenlaan. GroenLinks PvdA-raadslid Sylvester Hohner vindt dat het asfalt en beton daar plaats kunnen maken voor bomen en ander groen. De busbaan aan de Bornse Straat richting het gemeentehuis wordt volgens hem al zeker 6 jaar niet meer gebruikt door lijnbussen. Op de Beethovenlaan rijden sinds 2024 in bussen meer, nadat lijn 12 werd opgeknipt. Het idee wordt nu verder bekeken. FC Twente maakt zich op voor een Europees najaar. De ploeg plaatste zich donderdagavond op spectaculaire wijze voor de competitiefase van de Conference League. In Azerbeidzjan werd Karabach na verlenging met 4-1 verslagen. Een week eerder had FC Twente de thuiswedstrijd nog met 1-0 verloren. Max Bruns maakte in blessuretijd de gelijkmaker, waarna Wout Weghorst en Younes Taha in de verlenging voor de beslissing zorgden. Vrijdag werd in Monaco geloot voor de competitiefase. FC Twente speelt daarin 6 wedstrijden, waarvan 3 thuis en 3 uit. De eerste wedstrijden staan vanaf half oktober op het programma. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is er kans op regen en het waait daarbij stevig vanuit zuidwestelijke richting. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen is het wisselvallig met 21 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live in de brouwerie.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockandmesh.nl.
5: Hou je huis cool, knippers, zonwering.
6: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
5: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
6: De schaduwmakers uit het oosten.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
11: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
12: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
15: Klaar met Actifair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
16: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Van de 53 aangehouden Extinction Rebellion-activisten zitten er nog 4 vast, zegt politie. De demonstranten blokkeerden vanmiddag het begin van de A12 in Den Haag. De politie kreeg direct opdracht om een einde aan de blokkade te maken. De 4 die nog vastzitten konden zich niet legitimeren of brachten verkeer in gevaar. In Amsterdam zijn bij een steekpartij achter het Centraal Station 4 mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Hij is één van de gewonden. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De steekpartij zou het gevolg zijn van een eerdere vechtpartij. Tientallen Israëlische kolonisten hebben een Palestijns dorp op de westelijke Jordaan-oever aangevallen. Ze gooiden met stenen, stichtten brand en verschansten zich in een huis. Israëlische militairen grepen uiteindelijk in. Bij de aanvallen raakten ook Amerikaanse journalisten gewond tijdens een interview met een Palestijn. En Ajax gaat zich versterken met Sofyan Amrabat. De Marokkaanse speler tekent een contract voor 2 jaar bij de Amsterdammers. Dat meldt Voetbal International. Amrabat was eigenlijk te duur. Maar nadat hij zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe had laten ontbinden, werd het voor Ajax toch mogelijk om hem binnen te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistesttekopen.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Klaar met Actifer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen. Maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
9: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Hengelo wordt gekeken of twee ongebruikte busbanen kunnen veranderen in groenstroken. Het gaat om een busbaan aan de Bornse Straat en eentje aan de Beethovenlaan. GroenLinks PvdA-raadslid Sylvester Hone vindt dat het asfalt en beton daar plaats kunnen maken voor bomen en ander groen. De busbaan aan de Bornse Straat richting het gemeentehuis wordt volgens hem al zeker 6 jaar niet meer gebruikt door lijnbussen. Op de Beethovenlaan rijden sinds 2024 geen bussen meer, nadat lijn 12 werd opgeknipt. Het idee wordt nu verder bekeken. FC Twente maakt zich op voor een Europees najaar. De ploeg plaatste zich donderdagavond op spectaculaire wijze voor de competitiefase van de Conference League. In Azerbeidzjan werd Karabach na verlenging met 4-1 verslagen. Een week eerder had FC Twente de thuiswedstrijd nog met 1-0 verloren. Max Bruns maakte in blessuretijd de gelijkmaker, waarna Wout Weghorst en Younes Taha in de verlenging voor de beslissing zorgden. Vrijdag werd in Monaco geloot voor de competitiefase. FC Twente speelt daarin 6 wedstrijden, waarvan 3 thuis en 3 uit. De eerste wedstrijden staan vanaf half oktober op het programma. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is er kans op regen en het waait daarbij stevig vanuit zuidwestelijke richting. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen is het wisselvallig met 21 graden.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
11: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
17: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de gewonden is de verdachte, hij is in het ziekenhuis gearresteerd. 2 andere mannen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar ze zijn buiten levensgevaar. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Mede in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten omdat de stroom wordt omgeleid. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Frankrijk een sleutelbeen en een nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het is zomer in Twente.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuw hier.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Twitterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Bij een botsing tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. In beide auto's zaten in totaal 8 personen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Dat is de politie nog aan het onderzoeken. De dijk blijft voorlopig gesloten. Er zitten nog 4 activisten van Extinction Rebellion vast, van de groep die vanmiddag de A12 bij Den Haag blokkeerde. De politie zegt dat 2 van hen het verkeer in gevaar brachten. Onzin, vinden de activisten. Volgens hen stond het verkeer al stil toen ze de weg op gingen en gebruikten ze pionnen om de opritten af te zetten. IJslanders lopen nog niet echt warm voor het referendum over of het land bij de EU wil. De IJslanders kunnen vandaag stemmen of de gesprekken voor toetreding door moeten gaan. Dat lijkt er niet meer te doen dan bij normale verkiezingen. De uitslag wordt spannend, al lijkt het erop dat de meesten een EU-lidmaatschap toch niet zien zitten. En NEC heeft met 3-1 gewonnen van PEC Zwolle. Het was de wedstrijd van de strafschoppen, er werden er 4 genomen. NEC haalde daar 2 doelpunten uit, PEC Zwolle hun enige. Eerder vanavond won AZ hun 4e wedstrijd op rij tegen Go Ahead Eagles en daarmee verstevigen ze hun koppositie in de eredivisie. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Eén daarvan is ook op zijn kant gekomen. Ook zijn 5 mensen bij het ongeluk gewond geraakt. De politie zegt dat de dijk voorlopig gesloten blijft. Een Amerikaanse tv-ploeg is op de westelijke Jordaan-oever aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten werden na een interview klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de aanvallen veroordeeld, iets wat hij niet vaak doet. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar is waarschijnlijk over een kei gevallen in de Ronde van Spanje. Bij de val brak hij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij rijdt de Vuelta niet verder uit. Daardoor gaat de Spanjaard Enric Mas nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. Bij een restaurant in Utrecht is opnieuw gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras. De actiegroep stond al voor de 15e keer op de stoep om te vragen of het gerecht van de kaart mocht. Maar ook nu gaat het restaurant dat niet doen. Een man met een camera zocht de confrontatie op met de eigenaar. Hij is aangehouden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. Eén daarvan is ook op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Noord-Koreaanse minister van Defensie is ontslagen. Hij raakt niet alleen zijn positie kwijt, maar wordt ook in rang gedegradeerd. Dictator Kim Jong-un is bezig met een reorganisatie van de militaire leiding en daar hoort dit ontslag bij. Hij is bang dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten een invasie aan het voorbereiden zijn. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. En de politie heeft preventief gefouilleerd op de kermis in Alkmaar, dat meldt NH Nieuws. En dat heeft wat opgeleverd. Bij 2 mannen vonden ze een mes en ook is er een man met een vuurwapen aangehouden. De kermis was aangewezen als risicogebied omdat er signalen waren dat er 2 drillrapgroepen daar een ruzie gingen uitvechten. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.